0: Oké, goedemorgen. Het is 12 uur en ik hoop dat ik hoorbaar ben voor iedereen. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Repeat Rewind op Worm Radio. En we drijven naar muziek en we hebben een hele bijzondere gast, zoals eigenlijk iedere week wel een gast komt. En vandaag is dat Ewan van der Most. Hij is onder andere directeur van Half 4 geweest, maar jullie kennen hem misschien ook nog van het initiatief wat hij onlangs heeft overgedragen, Dig It Up, wat ook in het cultuurplan terecht is gekomen. En nu in de winkel, de oude winkel van waar vroeger Black Widow heeft gezeten zit, en waarin momenteel een tentoonstelling van Baruch staat. Ik heb die zelf ook bezocht trouwens onlangs. Welkom!
1: Dankjewel.
0: Nou, leuk dat je hier bent. Dan gaan we vandaag sowieso muziek terugdraaien die bij Half 4 geprogrammeerd was. Ik was heel erg onder de indruk van het boek ook wat je me hebt gegeven. Er is een boek verschenen aan de hand van jou en Hugo Bongers heeft het geschreven, hè? Klopt dat?
1: Klopt.
0: En wanneer is het uitgekomen?
1: Begin dit jaar, midden in de corona lockdown.
0: Precies, ja. En was je lang mee bezig of ben je daar het afgelopen jaar eigenlijk mee begonnen met het terugkijken naar Half 4?
1: Ik ben er eigenlijk 10 jaar mee bezig geweest. Ja. Sinds de sluiting in 2008 of 2009. Ja.
0: Ben jij een beetje snel van overstappen op iets anders? Of duurt het lang voordat jij afscheid neemt van iets en het een plek hebt gegeven?
1: Nou, ik ben wel vrij snel overgeschakeld. Dat het duidelijk werd dat er iets nieuws moest gebeuren.
0: Precies, ja. Nou, bij mij duurt het altijd langer hoor. Ik ben er altijd wat langer mee bezig. Om echt afscheid van iets te nemen en weer door te gaan naar iets volgens. Ik wil eigenlijk beginnen met een muziekje die ook bij die tijd hoort. Je hebt me heel veel gestuurd. En de eerste is I Put a Spell on You. Mm-hmm. Weet je nog wanneer dat optreden was?
1: Jij weet het jaar vast.
0: Ja, het staat in het boek. Zoeken we dadelijk op, maar ga je eerst luisteren. I Put a Spell on You van Screaming Jay Hawkins.
1: Ja, Screaming Jay Hawkins. Ja.

0: Ik heb het even opgezocht samen met jou in het boek. Er staat ontzettend veel in. 30 jaar half 4, 1997 tot en met 2009.
1: 1979.
0: Ja, precies. Ja. Tot en met 2009. En dit optreden was op Hemelvaartsdag in 1988. Dus waren je al een jaartje of 9 open. Mm-hmm. Voor mensen die niet weten wat half 4 is, kan je uitleggen wat het is waar je directeur van bent geweest?
1: Nou ja, het was een voormalige machinewerkplaats van het drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam. Bij de watertoren, de huidige S in Kralingen aan de Maas.
0: Waar nou die hele bijzondere duurzame wijk staat met al die zelfvoorzienende huizen.
1: Klopt.
0: En zelfontworpen huizen ook.
1: Ja, ook. Ja,
0: ja, ja, precies daar. Ja. En wat me opviel ook toen ik het boek las, is dat het inderdaad de ene na de andere grote naam die inderdaad ook bij jullie is gekomen. En dat er vooral ook heel veel invloed was vanuit, en dat vond jij ook heel gaaf, hè? New Wave. Daar heb je veel bands ook van te gast gehad. En je, in een voorgesprek legde je ook uit dat je ook twee hele goede programmeurs had. Eentje uit Engeland volgens mij, die later ook of weer naar Engeland is gegaan, naar Glasgow. Mm-hmm. En wat me ook fascineerde was dat die verbinding, die schipverbinding tussen Hoek van Holland en Engeland eigenlijk daarin ook belangrijk is geweest. Ook voor bands die dan eigenlijk als ze in Europa gingen toeren, als eerste eigenlijk Rotterdam aan deden. En dat het daarom eigenlijk ook logisch was om in Rotterdam te gaan optreden, had ik me helemaal niet zo gerealiseerd.
1: Ja, Rotterdam is een internationale havenstad. Dus de banden met steden als Hamburg en Antwerpen en Harwich en Londen, en, ja, die zijn natuurlijk altijd aanwezig geweest. Dus het was op zich niet al te duur om een bandje zelfs voor een eenmalig optreden te laten overkomen. En zover was het allemaal niet.
0: En jullie kenden elkaar ook? Er werd veel aan uitwisseling gedaan waarschijnlijk?
1: Het was vooral vanuit Manchester naar Rotterdam en niet zo heel erg veel de andere kant op. Ze hadden wel belangstelling voor wat hier gebeurde.
0: Toch? Ja, precies. En jij programmeerde ook wel Rotterdamse bands. Ik heb ook wel namen van Rotterdamse bands voorbij gingen komen. Onder andere het bandje waar Ted Langebach in speelde. Ik weet niet of hij drum deed, maar hij speelde daarin. Ik weet niet welke instrumenten hij hanteerde toen.
1: Ja, en hoe heet het beetje ook weer?
0: Die heb ik hier staan.
1: Doyoyi, natuurlijk.
0: Ja, die is het. Ja. Ja, die dan. Kijk hoor. Ja, die is het inderdaad. En die dan ook nog wel op een hele mooie, op een heel mooi verzamelalbum terechtkomt. Dus dat is dan denk ik dan toch alweer wat internationaler. Dat ze daar misschien dan toch ook wel kenden.
1: Nee, de programmeur in die tijd was Mike Pickering. En Mike die had een meisje in Rotterdam ontmoet, Johnny Rietveld. De broer van de bekende Rotterdamse drummer Reinier Rietveld. En ja, hij had goede contacten bij Factory Records in Manchester, dat waren zijn buurjongens. En hij was hier afwashulp in Rotterdam en hielp af en toe, was een humper, shower van PA-installaties in Ahoy. En kwam bij me langs en we begonnen ideeën uit te wisselen. En hij klaagde over de houding van het Rotterdamse publiek bij de concerten. Dat ze allemaal als stijve harken stonden opgesteld zonder te bewegen en te dansen. En toen riep hij boos van Rotterdam must dance. Mm. Toen zei ik tegen hem, Rotterdam must dance, dat wordt de volgende naam van de party. Het waren niet alleen concerten die we organiseerden, maar we wilden echt een totaalervaring creëren.
0: Ja.
1: We waren in staat om autowrakken in de hal neer te zetten als decor. En, er was altijd veel aan projecties, dia's, video's.
0: Ongelooflijk, ja.
1: En natuurlijk de DJ's.
0: En toen ook al, met beeldcultuur, ja. Projecties ook. Ja, en ik dacht ook aan Einstürz en de Neubauten toen jij dat vertelde. En die heeft inderdaad ook een optreden bij jullie gehad. Dus je ziet wel dat er echt heel heel stoer werd geprogrammeerd.
1: Ja. Ja, dat stond toen bij James Rubery, ook de elektrotechnicus van deze studio. Die had buiten een eerste maandag van de maand 12 uur sirene staan. En Blixa Bargeld die zag dat ding buiten staan en die vroeg aan die James van, kan je dat ding aan de praat krijgen? Ja, maar geen probleem, dat ga ik voor je regelen. Dus dat ding werd op het podium gezet en er waren heel weinig toeschouwers. Ik denk dat er misschien maar 50, 60, 75 toeschouwers waren.
0: Maar iedereen heeft het gehoord.
1: En op een gegeven moment heeft James die eerste maandag van de maand 12 uur sirene aangezet. En dan begint je heel langzaam te draaien, maar hij wordt steeds heftiger en heftiger. Nou, het was op een gegeven moment, en het is ook niet meer te stoppen op een gegeven moment, hij draait gewoon door.
0: Ja.
1: Dus het publiek, dat had echt verschrikkelijk last van zijn oren. En we hebben toen de laaddeuren wagenwijd opengezet om het geluid weg te kunnen laten gaan. En iedereen vluchtte naar buiten om terreur van die herrie te ontlopen.
0: Zo,
1: maar toen kregen we de politie. Want er waren klachten van bewoners van de wijk Feyenoord dat er midden in de nacht een enorm sirenegeluid van het drinkwaterleidingterrein kwam.
0: Maar zo hard kan muziek zijn, hè?
1: Ja.
0: Dat het echt fysieke mishandeling eigenlijk wordt.
1: Hmm.
0: Ja. En pijn doet aan je oren.
1: Ja.
0: Ja. Jeetje, man. Laten we een liedje luisteren van Bauhaus, He's in Parties. Vind ik hier wel bij passen. En die zijn ook bij jou geweest.
1: Klopt.

0: Het is altijd natuurlijk heel leuk om oude opnames te luisteren. Die heb jij ook, je hebt wel een paar dingetjes gestuurd. Maar je vertelde ook dat het toen eigenlijk destijds heel moeilijk was om echt op te nemen. Dat het eigenlijk ook verboden was. Dus als je dat ging doen, dan stopte je het misschien in je microfoon. Of er was iemand die dat toevallig had. Daar is eigenlijk heel weinig echt goed bewaard gebleven. Kwalitatief misschien ook minder goed dan wat van je...
1: Ja, nee, de bands die legden echt het concert stil als
0: precies.
1: Ze zagen dat er mensen met professionele audioapparatuur aan het opnemen
0: waren. Ja, precies.
1: En het is tegenwoordig onvoorstelbaar, want iedereen heeft een telefoon en er is gewoon geen houden aan meer.
0: Nee.
1: Maar in die tijd was het inderdaad heel erg lastig om opnames te maken. Want het werd ook uitvoerig in de contracten werd dat vastgelegd.
0: Ja.
1: Dat absoluut niet mocht.
0: Ja, dat was echt heel illegaal.
1: Dus wij verstopten dan in het plafond onze microfoons en zo.
0: Ja.
1: En de bezoekers die hadden in een jas of in een tas. Waardoor die opnames inderdaad niet ideaal zijn.
0: Nee, maar ze zijn er wel. Je hebt me ook wat gestuurd, hè? Zullen we daar nu even naar luisteren? Dan begin ik met deze van Chicken Heart. Donderdag 12 mei. Het is ook weer op die Hemelvaartsdag. Waar we net ook...
1: Ja.
0: Dat is wel tof. Dan komt nu deze. Ja, je hoort nu dit.
2: Thank you so very much. My name is Screaming Jay Hawkins. Thank you. Dank je wel. We would like to do two things. We're going to do two shows. And we're gonna do two long shows. We're gonna work like hell tonight.
0: Ja, vooral nu in coronatijd, hè? Want heel veel dingen zijn digitaal. Soms mondjesmaat komen die optredens wel terug. Maar je mist inderdaad dat publiek en die uitzinnigheid en ook van een zanger of een band die gewoon echt optreedt.
1: Ja, dit
0: is niks vergeleken met die fysieke ervaring.
1: Hier was het publiek inderdaad... Maar later werd het publiek ook wel veel spontaner. Ik denk dat we ze wel een beetje hebben opgevoed ook. Maar inderdaad, Screaming Jay Hawkins die zei... We are going to work like hell tonight.
0: Ja.
1: En dat ging hij ook doen met een hele lange set. En het was ook bomvol de zaal. En een anekdote, hij sliep. Ik had het hotel geboekt, Scandia op het Willemsplein.
0: Mm-hmm.
1: Toen ging ik hem op een gegeven moment ophalen met een busje. Zat ik achterin samen met hem en toen haalde hij zijn aansteker tevoorschijn. Toen verzamelde hij wat gas in zijn handpalm. En op een of andere manier met het vuursteentje bracht hij dat tot ontploffing.
0: Ja.
1: En schoot dat zo in mijn gezicht.
0: Echt waar?
1: Om mij te plagen.
0: En nou.
1: Nee, het was ontzettend grappig.
0: Oh, oké. Okay.
1: Om mij te laten schrikken. Dus dat is wel een anekdote die ik me heel goed kan herinneren.
0: Ik herken dat wel. Wij deden dat ook, maar niet in iemands gezicht.
1: Dus, ja.
0: Maar gelukkig is niks gebeurd. Goeie anekdote inderdaad.
1: Ja.
0: Laten we daarop houden. En ik mis het ook wel, dat fysieke. Want dat is niet in de digitale uitzendingen die je nu hebt van optreden zo terug te vinden. Dat je echt nabij iemand hebt en bent en zulke verhalen inderdaad met elkaar kan delen.
1: Mm.
0: En dat het zelfs tot zoiets fysieks komt als het uitwisselen van de vuur via een aansteker.
1: Ja.
0: En dat het dan hilarisch is en dat ik dat niet goed kan verstaan omdat ik er niet bij ben geweest, weet je wel. Dat is wel iets wat ik graag hoop dat weer terugkomt. En tegelijkertijd, en dat vond ik echt wel een ontdekking aan dit boek, was het er dus in Rotterdam 30 jaar lang.
1: Hmm.
0: En ook die community van Utopia die daaraan daarbij zat, waren zij eerder dan half vier?
1: Zij waren eerder dan half vier. Zij waren met name een aantal bouwkundestudenten uit Delft.
0: Ja.
1: En ze hadden een aantal tijdschriften uitgebracht. Over typemachines en over allerlei thema's. En op een gegeven moment hadden ze een thema watertorens. En toen hebben ze dus het leegstaande drinkwaterleidingbedrijf in Rotterdam bezocht. En werden daar zo enthousiast over dat ze dachten van... Nou, wij willen daar wel als groep ons vestigen. En dus toen hebben ze aan de wethouders gevraagd of... ze dat tijdelijk in gebruik mochten nemen. Ja, en daar zijn dus met name die architecten... we hebben toch wel een flinke uitgeverij 010...
0: Ja.
1: Die onderdeel is van NAI-uitgeverij. Victor Mali, Hansel de Warres, Peter de Winter, Giel van der Stelt. Maar ook de nauwe banden met alle, ja, met name met Rem Koolhaas en met OMA. Het bouwen van maquettes, het maken van foto's van maquettes van nog niet gerealiseerde ontwerpen. Werkbezoeken van gemeentebesturen uit Duitsland. We deden in die tijd best wel heel erg veel. Toen Einstein van Neubaut optrad, mm-hmm. was op dat moment de burgemeester van Parijs op werkbezoek in hal 3. Om de maquette van Parc de la Villette te bekijken. Mm-hmm. Ja, moet je voorstellen dat Rem Koolhaas daar dan met de burgemeester van
0: super interessant,
1: van
0: heel spannend denk ik. Ja. Momenteel zijn er ook plannen voor een cultuurcampus op Zuid. Ik ben daar zelf ook mm-hmm. bij betrokken. Maar vooral dat je inderdaad ook zo'n werkgemeenschap daarin had. En dat je daardoor ook tot die hele bijzondere verbanden kwam. Waar nou iedereen ook de hele tijd naar zoekt.
1: Ja. Nee, dus er was een metaalwerkplaats. Waar ingewikkeld gelast kon worden.
0: Ala Joep van Lieshout.
1: Met roestvrij staal en aluminium. Er was een houtwerkplaats. Grafisch ontwerpers. Geluidsstudio, café, restaurant, zeefdrukker, elektrotechnicus, die James Rubery.
0: En dat kwam allemaal van de mensen zelf?
1: Die kwamen daar zelf. Hadden gewoon een eigen bedrijf.
0: Ja, precies.
1: En die deden vooral in het begin ook veel gezamenlijke projecten. Zoals,
0: goed hoor.
1: Ponton 010, een drijvende tribune met 1200 zitplaatsen die over de Nieuwe Maas gesleept werd.
0: Ja, het is ook heel innovatief.
1: Met optredens van de Bush Tetra's en wat is meer zijn.
0: Ja.
1: John Delder.
0: Ja, Lee Towers.
1: Nee, nou misschien. Misschien heeft dat ook nog wel plaatsgevonden.
0: Heel gaaf die combinatie. Ik wil graag een stukje van Giel van der Stelt laten horen. Mm-hmm. Kunstenaar denk ik, geluidskunstenaar.
1: Nou, ontwerper.
0: Ontwerper?
1: Voor ontwerpen. Hij is eigenlijk architect, maar hij weigerde zich architect te noemen en zich altijd ontwerpen.
0: En dit is een compositie voor plotter en printer, voor de mensen die dat geluid nooit hebben gehoord of niet meer kennen. Hier komt hij.

0: Ja, toch wel heel lekker, hè? Om dat weer terug te horen. En voordat ik met jou naar het theater wil, want jullie hebben ook heel veel geprogrammeerd, ook omdat dat gebouw ruimtelijk en fysiek eigenlijk gewoon heel veel leegte bood om dat inderdaad te doen. Vlakke vloertheater, een black box erin, heel veel constructies. Die optredens die je er net inderdaad ook al schetst van Einstürzen Neubauten.
1: Naar locatietheater.
0: Ja, Barreland ook.
1: Vlakke vloertheater, dat was meer het Lantaarnvenster, circuit en dat soort theaters in het land. En ja, bij ons werden vanaf het begin heel veel locatievoorstellingen gegeven. Dus het interieur en het exterieur van de hal werden gebruikt als decor. Dus er werden geen nepdecors gebruikt. Nee, er werd uitgegaan van de architectuur die er bestond. En het publiek werd van hot naar her geleid. Dus dat was ook op de bassins, in de waterbassins. Er gebeurden buiten dingen. Dus dat locatietheater was wel heel specifiek iets wat in hal 4 kon.
0: Hij kon dadelijk ontstaan ook en ontwikkelen.
1: Nou, dat is misschien te veel eer.
0: In dat soort gebouwen.
1: Wel, je moet je voorstellen dat de Noodschouwburg op het Schouwburgplein, dat was een heel statisch, klassiek, klassieke schouwburg. Hè, met velour en in de tijd van het Rood Theater van Frans Marijnen. En ja, het was ook een hele moeilijke tijd voor het Rood Theater in de oude Schouwburg. Er werd gezegd van er staan bij sommige voorstellingen meer mensen op het podium dan in de zaal. Maar dat is wel iets wat ook bijna 5, 6, 7 jaar lang met het Rood Theater, ook nadat de Schouwburg al klaar was, doorgang vond.
0: Ze programmeerde nog steeds een half 4?
1: Zij programmeerde toen nog steeds in half 4 voordat ze het pand op de Hartmansstraat kregen van het Leger des Heils. Toen stopte het echt en werd daar volledig op gefocust. Maar ja, toen kwam alweer het Mikkeli Theater uit Amsterdam, die als eerste een 5 uur durende in de Russische taal gespeelde voorstelling Cerceau uitbracht. En die simultaan vertaald werd. En dat was midden in de tijd van de glasnost en de perestroika. Dat er een theatergezelschap uit Moskou.
0: Bijzonder,
1: Met allemaal vrachtwagens met decor naar Rotterdam kwam. En het ook voor de nationale televisie opgenomen werd. Een compleet gekkenhuis met bijna alle theatervoorstellingen, dat daar massale belangstelling voor was. En,
0: was het nou Jan Soet die hen van het station afhaalde?
1: Ja.
0: Ja, heb ik goed gelezen.
1: Ja.
0: En Holland
1: Jan,
0: Fest?
1: Jan, Mikkeli Theater werd door Ritsaart ten Kate, was daar de founding father en de artistiek leider van. En Jan Soet werkte als dramaturg voor het Mikkeli Theater.
0: Ja. En ik wil ook heel graag met jou praten over alle medewerkers. Want bijvoorbeeld mijn leidinggevende, Michael Beckers, dat was een medewerker van jou. Hij is nu directeur Sport, Onderwijs en Cultuur, die directie. Ja. Renske Satijn, volgens mij heet ze. Was ook een
1: Voordijk.
0: Voordijk, pardon. Ja. Die was ook een iemand die net zoals ik bij V2 stage deed. Ja. Ze werd later ook directeur van Digital Playground. Caroline van der Hoeven, die onder andere communicatie deed bij het Nederlands Fotomuseum. Er zijn zoveel namen. John Rocon van Rotterdamse Lef. Je krijgt trouwens nog de groeten van hem.
1: Leuk.
0: Die allemaal daar zijn
1: begonnen.
0: Zelfs. Ja, of opgeleid of daar heel veel hebben gedaan.
1: Ja.
0: Wat was dat dan? Dat er zo ontzettend veel talent ook daar ontsproot en vandaan kwam en kon werken en groot kon worden.
1: Ja,
0: Was dat het leidingwater? Rotterdams leidingwater. Nou, weet jij, het is het klimaat van die heel veel verschillende partijen bij elkaar. De ruimte.
1: Nou, als ik zo ijdel ben, mag zijn, dan denk ik dat ik altijd wel een neus heb gehad voor mensen met talent. Ook al waren ze nog heel jong en totaal onervaren. En eigenlijk was de truc in al mijn gesprekken van, ja, wat wil je? Mm-hmm. En als datgene wat men wilde in het verlengde was van, ja, wat er bij half vier nodig was, dan wilde ik dat zo iemand graag omheen hebben en in dienst nemen of als vrijwilliger beginnen en uitgroeien tot een baan of een in ieder geval, ja, dat ik het wel belangrijk vond dat iedereen ook daar betaald werk uit kreeg.
0: Maar dat was het niet alleen, als ik helemaal kan onderbreken, want het was ook dat je telkens, niet alleen jij, maar dat je wel telkens die nieuwe stromingen te pakken had.
1: Ja.
0: Hè? Je programmeerde ook gewoon vrij wild. Dus er was ook wel ruimte om gewoon heel erg te experimenteren.
1: Ja, nou ja, wild. Ik denk dat er wel altijd een... Als er op een gegeven moment een rode draad ontdekt werd, dan probeerde ik en dus ik samen met mijn team daar wel heel consistent aan vast te houden. En dus op het moment dat we ons op jongerencultuur gingen richten in 1998 met ons eigen huisgezelschap.
0: Rotterdams Lef.
1: Ja, dan probeer je daar zo consistent mogelijk in te zijn om daarbij de hiphop met name als rode draad in door te voeren.
0: Maar Jan Dino als praat zat er bijvoorbeeld ook in.
1: Ja, die was meer van de SKBR, van Young Stage. Maar hij heeft ook wel dingen bij ons gedaan, ja, klopt.
0: En wat deed Michael Beckers als vraag nog?
1: Michael, daar heb ik heel veel van geleerd ook. Michael had ik op een gegeven moment ingehuurd om... Ja, er ontstonden op een gegeven moment zoveel afdelingen binnen half vier. Dus je had de afdeling theater en die was dan weer onderverdeeld in programmering en productie.
0: Mm-hmm.
1: Je had Digital Playground wat net begonnen was. De zaal moest gehuurd worden. Dus Michael die was op een gegeven moment degene die al die projecten moest coördineren. Zodat dat niet allemaal eilandjes werden, maar dat,
0: heel belangrijk.
1: Dat
0: ja,
1: er
0: precies.
1: Een geheel van werd ja. gemaakt. En ik kan me nog goed herinneren dat Michael op een gegeven moment een keer boos op me was van... Ja, je hebt mij ingehuurd om dat te coördineren en dan ga jij je de hele tijd ermee bemoeien.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik me ook echt aangeleerd
0: ja.
1: vanaf dat moment om te delegeren. En het woord delegeren, dat is zo'n algemene term. Maar ja, wat je wel en niet uit handen geeft, hoe je het begeleidt, dat je afstand neemt. En dat je vooral ook mensen verantwoordelijkheid geeft om hun, ja, om zichzelf
0: ja,
1: te kunnen
0: precies.
1: ontwikkelen.
0: Ja, want daarom trek je goede mensen ook aan.
1: Ja, dus ik ben Michael daar nog altijd dankbaar voor.
0: Leuk, ja. Maar ik ben ook blij hoor dat ik voor hem werk. Ik wilde graag naar een ander nummer. Nina Simone is ook bij je geweest.
1: Ja.
0: En je vertelde een anekdote. We moeten natuurlijk niet te veel anekdotes vertellen. Maar ik wil wel heel erg graag naar haar luisteren. Ik vind haar echt nog steeds ook heel goed.
1: Mm-hmm.
0: Jij ook?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, toch? Ja. Dan gaan we daarnaar luisteren.

0: Ik zag trouwens dat dit ook een optreden is uit 1988. Ik weet niet waarom we zo de jaren 80...
1: Kan je dat uitleggen?
0: Ja.
1: Je had Arena. En ja? Dat was de opvolger van Exit. En Exit zat hier in de zijstraat van de Witte de Witstraat. Een klein en maar gerenommeerd poppodium. En het was echt een jongerencentrum. Dus het was een beetje, stadsvernieuwing kwam er aan. Dus het werd gesloopt. En ja, toen moest er wat met Exit gebeuren. En toen werd Arena, waar later Nighttown zou komen, op de Westkruiskade door de gemeente gekocht. En werd Exit onder de nieuwe naam Arena, vond hij de programmering plaats. Maar ja, het was echt een organisatie met opbouwmedewerkers en ze waren eigenlijk niet voldoende in staat om daar een professioneel geleid podium neer te zetten met voldoende bezoekers en marketing en bla bla bla bla. Dus het ging al heel snel failliet en toen was er een leemte. En die concerten waar we het nu over hebben, dat is onze meer commerciële popprogrammering geweest. Die begintijd was heel obscuur en avant-gardistisch. En op het moment dat wij dus door de gemeente gevraagd werden om dat gat tijdelijk op te vullen, toen hebben we heel veel meer commerciële dingen gedaan. Ook dingen waar ik zelf helemaal niks mee had, zoals de Nits en Herman Brood. Naar de Simone. Maar goed, er zaten ook wel een aantal hele goede bands bij, gelukkig. Maar we moesten toen echt wel meer commercieel programmeren.
0: En kwam daar die Chrysler auto tentoonstelling bijvoorbeeld
1: ook
0: vandaan?
1: Dat is iets wat 30 jaar lang altijd heeft plaatsgevonden, de commerciële verhuur. Maar je moet je ook realiseren dat zelfs tot in 2009 we iets van 50% eigen inkomsten hadden. En de kunstinstellingen hadden als taak in de tijd, geloof ik, om 10-15%.
0: Kan je nagaan hoe goed je zat
1: te halen. Dus ja, wij hadden een hele sterke verhuurafdeling waar bedrijfscongressen en.
0: Je zat ook niet aan restricties vast.
1: Ja, maar wij vonden het ook niet erg.
0: Nee, precies. Ja.
1: En daardoor haalden we ook weer heel veel nieuw publiek binnen.
0: Bijvoorbeeld Tagelus in Berlijn, die vindt dat wel erg, hè? Doet het nou ook steeds meer, maar er is dan echt ontzettend veel discussie over geweest. Mm-hmm. Maar dat hadden jullie niet.
1: Nee, we hadden daar helemaal geen moeite mee.
0: Maar toch ging het uiteindelijk niet goed. Maar dat zat dus niet aan die commerciële kant, maar meer omdat het op muziek gewoon steeds minder verdiend kon worden. Omdat zulke grote partijen als Mojo te veel marge pakten.
1: Nou, ik denk dat, kijk, toen wij de Arena als poppodium vervingen.
0: Ja.
1: Vervolgens, dat is een heel lang verhaal, had de Kunststichting samen met Lantaarnvenster een nieuw plan bedacht. Maar toen kwam Fons Burger.
0: Oh ja, van, die is ook de baas van dit gebouw.
1: De baas van dit gebouw.
0: Ja.
1: En die had in de tijd ook al Roadtime opgezet.
0: Ja.
1: En dat was best wel een groot succes. Dus hij dacht van nou.
0: En nog steeds.
1: Hij bood de wethouder aan van geef mij dat pand maar. En ik hoef geen subsidie van je. En ik ga er wel programmeren.
0: Hmm.
1: Nou ja, dat heeft hij toen dus uiteindelijk ook gedaan. En waardoor alle subsidies voor de popmuziek ook bij ons wegvielen. En op Nighttown geconcentreerd werden. Waardoor wij genoodzaakt waren om andere koers te gaan varen.
0: Heb je nooit proberen samen te werken? Want Nighttown ging natuurlijk dicht vanwege luisteren.
1: Fons wilde dat niet. Nee. Maar wij hadden ook problemen met geluidsoverlast. En dat speelde ook al heel erg lang. En dat vergde tot aan de hoogste regionen dat daar een buurtbewoner aan het protesteren was. Dus dat maakte het ook voor ons bijna onmogelijk om concerten te doen.
0: Toen ook al.
1: Ja.
0: Nu zijn we natuurlijk ook heel erg geweest met ventilatie. Mm-hmm. Maar geluid is natuurlijk ook nog steeds een issue.
1: Ja.
0: Ja? Ja.
1: Nou ja, wat in half vier nu wel geregeld is, dus en de geluidsisolatie en de ventilatie. Dus
0: ja, dat is gewoon top.
1: Ja.
0: Ja. We moeten nog maar een keer zeggen dan, dat dat gewoon helemaal top geregeld is. Ja. Ja. Zat dat er altijd al in, dat het gewoon tochten?
1: Nee, het is op een gegeven moment uitgebouwd, waardoor er zeg maar een schil omheen gebouwd is. En is toen ook een airco en alles geïnstalleerd daar.
0: Ben je nog betrokken geweest bij andere podia in de stad?
1: Hoe bedoel je betrokken?
0: Ja, jij bent wel betrokken, denk ik. Ja.
1: Maar wat bedoel je met betrokken?
0: Nou, dat je je kennis hebt ingebracht ook bij andere podia. Ik denk het wel.
1: Ja, nou ja, we werkten natuurlijk heel nauw samen met Lantaarnvenster, met de Rotterdamse Schouwburg. Ja. Jan Zoet, die kwam daar later weer. En Jan heeft ons ook volledig gesupport in de jongerenprogrammering zoals wij die toen hanteerden. We hebben jongerentheaterfestivals gedaan.
0: Ja.
1: Dus ook met alle andere podia die er toen waren of nog steeds zijn.
0: En je doet het nu nog steeds, hè? Bijvoorbeeld, je kijkt ook naar Theater Rotterdam, naar de zaal, capaciteit daar. Dus je bent altijd eigenlijk wel betrokken, nog steeds. En misschien soms wat indirecter en de ene keer wat directer. Maar laat je niet los.
1: Ik probeer wel op de hoogte te blijven van wat er gaande is. Ja.
0: Wat vind je nu interessant in de stad?
1: Ik heb grote waardering voor wat Annabel doet. Ik heb grote waardering voor wat Bert doet.
0: Mm-hmm. Nina Hoijma, ja.
1: Ik vind het Boestock Festival altijd leuk van JMR. Ik probeer dus wel zoveel mogelijk op de hoogte te blijven wat er gaan. Dus ik kwam ook regelmatig bij Worm.
0: Ja, nu vandaag ook. En misschien ga je ook weer wat meer bezighouden met Worm Radio. Je weet. Dus het bij jou, jij bent al altijd weer bezig en verder gegaan.
1: Ja, nee, ik heb ook mijn nieuwe organisatie Impulsando opgezet. En hoop na Dig It Up, want daar hebben we nog niet over gehad. Dan kunnen we. Ik heb Dig It Up op de Zuidamse Dijk opgezet als galerie en erfgoedlab. Om meer aandacht te geven aan de geschiedenis van de Rotterdamse stadscultuur. Nou, dat zit nu inderdaad op de Nieuwe Binnenweg bij de oude Black Widow. Maar ik ben zelf nu met Impulsando begonnen om te kijken hoe we ons nog meer met persoonlijke geschiedenissen bezig kunnen gaan houden. Dus nog meer inzoomen op wat mensen zelf beleefd, herinnerd hebben aan. Het hoeft niet per se alleen maar Rotterdam te zijn, maar over hun leven. En dat ik enorm merk dat daar heel breed veel belangstelling voor is momenteel. Het hangt een beetje in de lucht. Dat iedereen graag zich wil verdiepen in wat ze in hun leven hebben meegemaakt en wat voor steentjes ze hebben bijgedragen en dat soort dingen.
0: En ben je daar persoonlijk ook mee

0: over
1: ja, van je zus.
0: Van zus tot mijn beschikking gekregen. Maar dat is één deel en ik wil graag dat er ook andere familiegeschiedenissen aan worden toegevoegd. Of als er mensen zijn die hun memoires aan het schrijven zijn of hun herinneringen. Ik ben met Pietje, een Rotterdamse homo, nu bezig om een boek van hem uit te geven. Piet Gamelkoorn, onder andere voorheen eigenaar van de Gay Palace en de Keerweer.
1: Was hij ook degene die een voorstel heeft gedaan voor de homodiscotheek als opvolger van Nighttown?
0: Nee.
1: Want dat initiatief was er daarna.
0: Ja, maar dat die, was daar wat.
1: Ik weet niet wie dat was. Nee.
0: Het was een beetje vaag, ja. Die initiator. Dus een boek aan het uitgeven en kijken of we meer op dat gebied ook kunnen gaan doen.
1: Ja, en je hebt dit boek inderdaad, hè? 30 jaar half vier, dat is van dit jaar uitgekomen. Waar kan je het kopen?
0: Bij Donner, bij de winkels op de Meent en de, wat is het, Avenue Concordia, alle Rotterdamse...
1: Snoek bedoel je?
0: Snoek, ja.
1: Nou, leuk. Ja, ik vind het een heel tof boek. Er staat inderdaad ook veel tekst in, maar ook heel veel beeld. Jij was zelf verantwoordelijk voor die beeldredactie. En Hugo is sowieso een hele fijne schrijver. Die heeft het allemaal toch wel heel goed kunnen opschrijven. Wat heel leuk om over te weten te komen, ook omdat ik er eigenlijk helemaal niks van wist. En ik ben heel blij dat Rotterdam dat ook heeft. Dat er zulke legendarische plekken ook hier zijn. En ik vind het altijd heel leuk om ook terug te kijken en te zien wat er allemaal is. En ook wat daarvan over is, maar ook om met jou naar muziek te luisteren. Dus zullen we tot slot nog naar een plaatje luisteren?
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik kan eigenlijk niet om Nieuw Orde heen, Blue Monday, ja. Vind je wel?
0: Ja.
1: Of is het afgezaagd?
0: Nee, heel graag.
1: Ja, toch? Het is nog steeds heel goed. En het is ook, maandag. Blue Monday van Nieuw Order.

0: Zij waren in 3:30, het eerste optreden toen Ian Curtis weg was gevallen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe waren zij?
1: Realiseer je dat dit 41 jaar geleden is?
0: Nee, en daarom. Het is zo het is zo mooi en nog steeds zo goed. Dus ik probeer me voor te stellen hoe zij lijfelijk zeg maar aanwezig zijn. Omdat het zo strak is, net zoals kraftwerk dat ook is. Maar hoe waren zij heel profi? Hoe stonden zij daarin?
1: Nou ja, als ik jonge vrienden van mij dit nummer laat horen en ik vertel hen dat het uit 1980 is, dan geloven ze me niet.
0: Nee.
1: Ze waren zo ver hun tijd vooruit. Nou, het was een teringherrie. Het was echt, het geluid stond te hard.
0: Mm-hmm.
1: Er waren bezoekers uit heel Europa. Uit Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, uit heel Nederland.
0: Wow.
1: Het was echt een heel bizar optreden. En ja, het was natuurlijk. Ze waren allemaal behoorlijk gestrest na. Dat Ian Curtis er niet meer was en Joy Division moest worden opgeheven. En ze had toen besloten om New Order op te richten.
0: Dapper.
1: Om een nieuwe sound neer te zetten. Dus het was allemaal erg gestrest en gespannen en het was niet chill.
0: Nee, hè?
1: Het was, het was ook de aanleiding, dat concert dat met programmeur Mike Pickering door Factory weggekaapt werd.
0: Zo.
1: Want zij zagen hem lekker bezig hier in Rotterdam en alles regelen. Dus zij vertelde hem, ja, we zijn bezig met een nieuwe club in Manchester, de Hacienda moet dat gaan heten. En wij willen dat jij daar de leiding in neemt en artistiek daar een stempel op drukt. Dus toen is Mike samen met Gonny naar Manchester
0: dat was die
1: vertrokken.
0: Ja.
1: En heeft Mike Pickering daar de Hacienda inderdaad geleid. Samen met de mensen van Factory.
0: En
1: is dat een van de meest opzienbarende clubs van Europa in de wereld geworden. En daar is ook de film de 24-hour party type opgemaakt.
0: Precies, die heb ik gezien.
1: Waarin uitgelegd werd dat de Hacienda uiteindelijk failliet ging door drugs. En dat de bezoekers alleen nog maar water dronken en er geen omzet gemaakt werd. Maar het is wel de plek waar de house uit Amerika landde. En van daaruit zich verplaatste. Eerst naar Ibiza en naar Amsterdam in de IT en de Roxy. En in Rotterdam in de Bloetekin. Dus die club en Mike's invloed is daar enorm groot geworden. Mike had nog even een bandje met Gonny en Renier, Quando Quango. En die hebben nog ook wel in New York een soort van kortstondige cultstatus gekregen. En daarna is Mike de M-People begonnen en heeft daar een aantal mega hits meegemaakt, waardoor hij nu financieel wel goed zit, mag ik aannemen.
0: Had jij daar nou ook nog voordeel van, enig voordeel van, dat zij alle twee naar Manchester waren?
1: Dat zij, sorry?
0: Alle twee in Manchester zaten?
1: We hebben daarna nog wel, de andere programmeurs hebben natuurlijk nog wel contact met hem bewaren. Maar hij zat toen zo in de Hacienda dat hij niet meer zo met bandjes bezig was. Het was meer de opkomst van de house en de Summer of Love.
0: En de geld verdienen aan water.
1: En geld verdienen, proberen met water te verkopen.
0: Ja. Hey, en die stress hè, die je net ook even beschrijft, zo, dat echt dat regelmatig, het giert gewoon door je lijf. Hoe ging jij daar dan mee om, los van de drugs, maar gewoon als mens?
1: Nou ja, het was natuurlijk sowieso super spannend dat je hoopte dat er aan de kassa voldoende kaartjes verkocht werden om het volgende concert weer te programmeren.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk altijd een enorme stress. En ondertussen probeerde iedereen illegaal via de nooduitgang naar binnen te sluipen en niet te betalen. Dus ja, dat was wel. En hoe het zou worden. En ja, dat het ook lastig was om die bands het podium op te krijgen. En dat je ze echt in de kleedkamer moest opzoeken en zeggen, nou, onstage.
0: Trap onder je reet. Ja. De bühne op. Ja.
1: Ja.
0: Was je een beetje zoals de manager van Herman Brood?
1: Nou, dat was wel een heel ander figuur dan ik hoor, maar ik kan hem natuurlijk nog wel herinneren. Maar ja, dat was een hele andere wereld. Het was toch het commerciële circuit en ja, daar zaten wij veel minder in. En we hebben natuurlijk ook heel veel reggae en afro gedaan.
0: Ja, hè? Heel gaaf hè.
1: En dat waren natuurlijk ook niet de makkelijkste concerten.
0: Een danshal.
1: Ja.
0: Nee, is waar.
1: Ik kan me nog herinneren dat Dennis Brown zou optreden. En dat had degene gedaan die ook in de... We hadden naast het Groot Handelsgebouw een schaatsbaan. En daar werden dan in de zomer concerten georganiseerd. En die had toen 3:30 afgehuurd. En het management van Dennis Brown die zag hoe weinig mensen er in de zaal waren. 300, 400.
0: Hoeveel mensen konden erin?
1: Ja, dat is me nooit helemaal duidelijk geworden.
0: 10.000?
1: Hè?
0: Of 5.000?
1: Nee hoor, 1.000.
0: 1.000?
1: Ja, maar ja, het zijn er wel af en toe weer geweest. Ja. Volgens mij. Bij Herman Brood daar liep het water langs de wanden en het bier kwam warm uit de tap. Dus het is af en toe wel heel erg. En ik kan me ook nog wel bij een optreden van Alpha Blondie herinneren uit, kijk, dus Afrikaanse reggae. Toen waren we stijf uitverkocht, toen waren er echt wel 900.000 man binnen. En er stonden buiten nog een paar honderd man en die probeerden vervolgens via de dakramen naar binnen te komen.
0: Wauw,
1: ja.
0: Jezus. Ja. Hey, ik wil graag afsluiten met... ik wil eigenlijk helemaal niet afsluiten, maar ik wil graag afsluiten met The Cure. Hmm. Die is ook bij jou geweest.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen had je toen in de tent?
1: Nou, ik denk ook wel 1.000.
0: Ja, toch? Just Like Heaven, The Cure.
1: Ja.

0: Ik wil je sowieso heel graag deze zondag. Dankjewel dat je uitzending was op radio. Dank ook aan Lucas, die heeft het gevonden.
1: Ja, ik moet het boek al geschreven.
2: Sorry?
1: Ja, je ziet het ook.
2: Nee, dat heb ik. Dat heeft Hugo Bommers geschreven. Oh. Zeg je dat wat?
1: Nee, maar ik ben niet. 3, 2, 1. Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? 3, 2, 1. Please hang up and try again. Rewind.
0: Nee, dat bijna. Is bijna. Net zoals bij Bob.
3: Je hebt Hugo ook gehad hier, toch of niet?
1: Moet je andere knopje drukken?
0: Hugo nog niet, maar wel...
1: Het zwarte vierkantje, dan stopt hij.
0: Ja, en ik ook. En we kunnen er misschien een podcast van maken.
2: Laten we dat doen.

0: Oké, goedemorgen. Het is 12 uur en ik hoop dat ik hoorbaar ben voor iedereen. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Repeat Rewind op Worm Radio. En we draaien naar muziek en we hebben een hele bijzondere gast, zoals eigenlijk iedere week wel een gast komt. En vandaag is dat Ewan van der Most. Hij is onder andere directeur van Halvier geweest, maar jullie kennen hem misschien ook nog van het initiatief wat hij onlangs heeft overgedragen, Dig It Up, wat ook in het cultuurplan terecht is gekomen. En nu in de winkel, de oude winkel van waar vroeger Black Widow heeft gezeten zit, en waarin momenteel een tentoonstelling van Baruch staat. Ik heb die zelf ook bezocht trouwens onlangs. Welkom!
1: Dankjewel.
0: Nou, leuk dat je hier bent. Dan gaan we vandaag sowieso muziek terugdraaien die bij Halvier geprogrammeerd was. Ik was heel erg onder de indruk van het boek ook wat je me hebt gegeven. Er is een boek verschenen aan de hand van jou en Hugo Bongers heeft het geschreven. Hè? Klopt dat?
1: Klopt.
0: En wanneer is het uitgekomen?
1: Begin dit jaar, midden in de corona lockdown.
0: Precies, ja. En was je lang mee bezig of ben je daar het afgelopen jaar eigenlijk mee begonnen met het terugkijken naar Halvier?
1: Ik ben er eigenlijk 10 jaar mee bezig geweest, ja. Sinds de sluiting in 2008 of 2009. Ja.
0: Ben jij een beetje snel van overstappen op iets anders of duurt het lang voordat jij afscheid neemt van iets en het een plek hebt gegeven?
1: Nou, ik ben wel vrij snel overgeschakeld. Dat het duidelijk werd dat er iets nieuws moest gebeuren.
0: Precies, ja. Nou, bij mij duurt het altijd langer hoor. Ik ben er altijd wat langer mee bezig. Om echt afscheid van iets te nemen en weer door te gaan naar iets volgends. Ik wil eigenlijk beginnen met een muziekje die ook bij die tijd hoort. Je hebt me heel veel gestuurd. En de eerste is I Put a Spell on You. Mm-hmm. Weet je nog wanneer dat optreden was?
1: Jij weet het jaar vast.
0: Ja, het staat in het boek. Zoeken we dadelijk op, maar ga je eerst luisteren. I Put a Spell on You van Screaming Jay Hawkins.
1: Ja, Screaming Jay Hawkins. Ja.

0: Ik heb het even opgezocht met jou in het boek. Daar staat ontzettend veel in. 30 jaar half 4, 1997 tot en met 2009.
1: 1979.
0: Ja, ja. Precies. Ja. Tot en met 2009. En dit optreden was op Hemelvaartsdag in 1988. Dus waren je al een jaartje of 9 open. Mm-hmm. Voor mensen die niet weten wat half 4 is, kan je uitleggen wat het is waar je directeur van bent geweest?
1: Nou ja, het was een voormalige machinewerkplaats van het drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam. Bij de watertoren, de huidige S in Kralingen aan de Maas.
0: Waar nou die hele bijzondere duurzame wijk staat met al die zelfvoorzienende huizen.
1: Klopt.
0: En zelfontworpen huizen ook.
1: Ja, ook. Ja,
0: ja, ja, precies daar. Ja. En wat me opviel ook toen ik het boek las, is dat het inderdaad de ene na de andere grote naam die inderdaad ook bij jullie is gekomen. En dat er vooral ook heel veel invloed was vanuit, en dat vond jij ook heel gaaf, hè? New Wave. Daar heb je veel bands ook van te gast gehad. En je, in het voorgesprek legde je ook uit dat je ook twee hele goede programmeurs had. Eentje uit Engeland, volgens mij, die later ook of weer naar Engeland is gegaan, naar Glasgow. Mm-hmm. En wat me ook fascineerde was dat die verbinding, die schipverbinding tussen Hoek van Holland en Engeland eigenlijk daarin ook belangrijk is geweest. Ook voor bands die dan eigenlijk als ze in Europa gingen toeren, als eerst eigenlijk Rotterdam aandeden. En dat het daarom eigenlijk ook logisch was om in Rotterdam te gaan optreden, had ik me helemaal niet zo gerealiseerd.
1: Ja, Rotterdam is een internationale havenstad. Dus de banden met steden als Hamburg en Antwerpen en Harwich en Londen, en, ja, die zijn natuurlijk altijd aanwezig geweest. Dus het was op zich niet al te duur om een bandje zelfs voor een eenmalig optreden te laten overkomen. En zover was het ook nog niet.
0: En jullie kenden elkaar ook, met veel aan uitwisseling gedaan waarschijnlijk.
1: Nou, het was vooral vanuit Manchester naar Rotterdam en niet zo heel erg veel de andere kant op. Ze hadden wel belangstelling voor wat hier gebeurde.
0: Toch? Ja, precies. En jij programmeerde ook wel Rotterdamse bands. Ik heb ook wel namen van Rotterdamse bands voorbij zien komen. Onder andere het bandje waar Ted Langebach in speelde. Ik weet niet of hij drum deed, maar hij speelde daarin. Ik weet niet welke instrumenten hij hanteerde toen.
1: Ja, en hoe heet het beentje ook weer?
0: Die heb ik hier staan.
1: Doyoyi, natuurlijk.
0: Ja, die is het. Ja. Ja, die dan, kijk hoor. Ja, die is het inderdaad. En die dan ook nog wel op een hele mooie, op een heel mooi verzamelalbum terechtkomt. Dus dat is dan denk ik dan toch alweer wat internationaler. Dat ze daar misschien dan toch ook wel kenden.
1: Nee, de programmeur in die tijd was Mike Pickering. En Mike die had een meisje in Rotterdam ontmoet, Gonnie Rietveld. De broer van de bekende Rotterdamse drummer Reinier Rietveld. En ja, hij had goede contacten bij Factory Records in Manchester, dat waren zijn buurjongens. En ja, hij was hier afwashulp in Rotterdam en hielp af en toe, was een humper, een shower van PA-installaties in Ahoy. En kwam bij me langs en we begonnen ideeën uit te wisselen. En hij klaagde over de houding van het Rotterdamse publiek bij de concerten. Dat ze allemaal als stijve harken stonden opgesteld zonder te bewegen en te dansen. En toen riep hij boos van Rotterdam must dance. Mm. Toen zei ik tegen hem, Rotterdam must dance, dat wordt de volgende naam van de party. Dat waren niet alleen concerten die we organiseerden, maar we wilden echt een totaalervaring creëren.
0: Ja.
1: We waren in staat om autowrakken in de hal neer te zetten als decor. En, ja, er was altijd veel aan projecties, dia's, video's.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: En natuurlijk de DJ's.
0: Toen ook al, met beeldcultuur. Ja.
1: Ja.
0: Projecties ook. Ja, en ik dacht ook aan Einstürzende en de Neubauten toen jij dat vertelde. En die heeft inderdaad ook een optreden bij jullie gehad. Dus je ziet wel dat er echt heel heel stoer werd geprogrammeerd.
1: Ja. Ja, er stond toen bij James Rubery, ook de technicus van deze studio, die had buiten een eerste maandag van de maand 12 uur sirene staan. En Blixa Bargeld die zag dat ding buiten staan en die vroeg aan die James van, kan je dat ding aan de praat krijgen? Ja, maar no, geen probleem, dat ga ik voor je regelen. Dus dat ding werd op het podium gezet en er waren heel weinig toeschouwers. Ik denk dat er misschien maar 50, 60, 75 toeschouwers waren.
0: Maar iedereen heeft het gehoord.
1: En op een gegeven moment heeft James die eerste maandag van de maand 12 uur sirene aangezet. En dan begint je heel langzaam te draaien, maar hij wordt steeds heftiger en heftiger. Nou, het was op een gegeven moment, en het is ook niet meer te stoppen op een gegeven moment,
0: nee.
1: Hij draait gewoon door.
0: Ja.
1: Dus het publiek, dat had echt verschrikkelijk last van zijn oren. En we hebben toen de laaddeuren wagenwijd opengezet om het geluid weg te kunnen laten gaan. En
0: ja.
1: Iedereen vluchtte naar buiten om terreur van die herrie te ontlopen.
0: Zo
1: maar toen kregen we de politie. Want er waren klachten van bewoners van de wijk Feyenoord dat er midden in de nacht een enorm sirenegeluid van het drinkwaterterrein kwam.
0: Maar zo hard kan muziek zijn, hè?
1: Ja.
0: Dat het echt fysieke mishandeling eigenlijk wordt.
1: Hmm.
0: Ja. En pijn doet aan je oren.
1: Ja.
0: Ja, jeetje man. Laten we een liedje luisteren van Bauhaus, He's in Parties. Vind ik hier wel bij passen. En die zijn ook bij jou geweest.
1: Klopt.

0: Die is altijd natuurlijk heel leuk om oude opnames te luisteren. Die heb je ook, je hebt wel een paar dingetjes gestuurd. Maar je vertelde ook dat het toen eigenlijk destijds heel moeilijk was om echt op te nemen. Dat het eigenlijk ook verboden was. Dus als je dat ging doen, dan stopte je het misschien in je microfoon. Of er was iemand die dat toevallig had. Daardoor is eigenlijk heel weinig echt goed bewaard gebleven. Kwalitatief misschien ook minder goed dan wat van je...
1: Ja,
0: wat...
1: nee, de bands die legden echt het concert stil. Als precies. Ze zagen dat er mensen met professionele audioapparatuur aan het opnemen
0: waren. Ja, precies.
1: En het is tegenwoordig onvoorstelbaar, want iedereen heeft een telefoon en er is gewoon geen houden aan meer.
0: Waarom. Nee.
1: Maar in die tijd was het inderdaad heel erg lastig om opnames te maken. Want het werd ook uitvoerig in de contracten werd dat vastgelegd.
0: Ja.
1: Dat absoluut niet mocht.
0: Ja, was echt illegaal.
1: Dus wij verstopten dan in het plafond onze microfoons en zo.
0: Ja.
1: En de bezoekers die hadden in een jas of in een tas. Waardoor die opnames inderdaad niet ideaal zijn.
0: Nee, maar ze zijn er wel. Je hebt mij ook wat gestuurd, hè? Zullen we daar nu even naar luisteren?
1: Is goed.
0: Dan begin ik met deze van Chicken Heart. Donderdag 12 mei. Het is ook weer op die Hemelvaartsdag. Waar we net ook...
1: Ja.
0: Dat is wel tof. Dan komt nu deze. Ja, je hoort nu dit.
2: Thank you so very much. My name is Screamin' Jay Hawkins. Thank you. Dunkyville. We would like to do two things. We're going to do two shows. And we're gonna do two long shows. We're gonna work like hell tonight.
0: Ja, vooral nu in coronatijd, hè? Want heel veel dingen zijn digitaal. Soms mondjesmaat komen die optredens wel terug. Maar je mist inderdaad dat publiek en die uitzinnigheid en ook van een zanger of een band die gewoon echt optreedt.
1: Ja, dit
0: is niks vergeleken met die fysieke ervaring.
1: Hier was het publiek inderdaad. Maar later werd het publiek ook wel veel spontaner. Ik denk dat we ze wel een beetje hebben opgevoed ook. Maar inderdaad, Screamin' Jay Hawkins die zei: We are going to work like hell tonight.
0: Ja.
1: En dat ging hij ook doen. Een hele lange set. En het was ook bomvol de zaal. En een anekdote: hij sliep. Ik had het hotel geboekt, Scandia op het Willemsplein.
0: Mm-hmm.
1: Toen ging ik hem op een gegeven moment ophalen met een busje. Zat ik achterin samen met hem en toen haalde hij zijn aansteker tevoorschijn. Toen verzamelde hij wat gas in zijn handpalm. En op een of andere manier met het vuursteentje bracht hij dat tot ontploffing.
0: Ja.
1: En schoot dat zo in mijn gezicht.
0: Echt waar?
1: Om mij te plagen.
0: En nou.
1: Nee, het was ontzettend grappig.
0: Oh, oké. Okay.
1: Om mij te laten schrikken. Dus dat is wel een anekdote die ik me heel goed kan herinneren.
0: Ik herken dat wel. Wij deden dat ook, maar niet in iemands gezicht.
1: Dus, ja.
0: Maar gelukkig is niks gebeurd. Goeie anekdote inderdaad.
1: Ja.
0: Laten we daarop houden. En ik mis het ook wel, dat fysieke. Want dat is niet in de digitale uitzendingen die je nu hebt van optreden zo terug te vinden. Dat je echt nabij iemand hebt en bent en zulke verhalen inderdaad met elkaar kan delen.
1: Mm.
0: En dat het zelfs tot zoiets fysieks komt als het uitwisselen van vuur via een aansteker.
1: Ja.
0: En dat het dan hilarisch is en dat ik dat niet goed kan verstaan omdat ik er niet bij ben geweest, weet je wel. Dat is wel iets wat ik graag hoop dat weer terugkomt. En tegelijkertijd, en dat vond ik echt wel een ontdekking aan dit boek, was het er dus in Rotterdam. 30 jaar lang.
1: Hmm.
0: En ook die community van Utopia, die daarbij zat. Waren zij eerder dan half vier?
1: Zij waren eerder dan half vier. Zij waren met name een aantal bouwkundestudenten uit Delft.
0: Ja.
1: En ze hadden een aantal tijdschriften uitgebracht. Over typemachines en over allerlei thema's. En op een gegeven moment hadden ze een thema watertorens. En toen hebben ze dus het leegstaande drinkwaterleidingbedrijf in Rotterdam bezocht. En werden daar zo enthousiast over dat ze dachten van... Nou, wij willen daar wel als groep ons vestigen. En dus toen hebben ze aan de wethouders gevraagd of... ze dat tijdelijk in gebruik mochten nemen. Ja, en daar zijn dus met name die architecten... we hebben toch wel een flinke uitgeverij 010...
0: Ja.
1: Die onderdeel is van NAI uitgeverij. Victor Mali, Hans Oldenbarris, Peter de Winter, Giel van der Stelt. Maar ook de nauwe banden met alle, ja, met name met Rem Koolhaas en met OMA. Het bouwen van maquettes, het maken van foto's van maquettes van nog niet gerealiseerde ontwerpen. Werkbezoeken van gemeentebesturen uit Duitsland. We deden in die tijd best wel heel erg veel. Toen Einstein van Neubaut optrad, toen was op dat moment de burgemeester van Parijs op werkbezoek in hal 3. Om de maquette van Parc de la Villette te bekijken. Mm-hmm. Ja, moet je voorstellen dat Rem Koolhaas daar dan met de burgemeester van
0: super interessant, van heel spannend denk ik. Ja. Want er zijn ook plannen voor een cultuurcampus op Zuid. Ik ben daar zelf ook bij betrokken. Maar vooral dat je inderdaad ook zo'n werkgemeenschap daarin had. En dat je daardoor ook tot die hele bijzondere verbanden kwam. Waar nou iedereen ook de hele tijd naar zoekt.
1: Ja. Nee, dus er was een metaalwerkplaats. Waar ingewikkeld gelast kon worden.
0: A la Joep van Lieshout.
1: Met roestvrij staal en aluminium. Er was een houtwerkplaats. Grafisch ontwerpers. Geluidsstudio, café, restaurant, zeefdrukker, elektrotechnicus, die James Rubery.
0: En dat kwam allemaal van de mensen zelf?
1: Die kwamen daar zelf. Hadden gewoon een eigen bedrijf.
0: Ja, en precies.
1: En die deden vooral in het begin ook veel gezamenlijke projecten. Zoals Ponton 010, een drijvende tribune met 1200 zitplaatsen die door over de Nieuwe Maas gesleept werd.
0: Ja, het is ook heel innovatief.
1: Met optredens van de Boes Tetra's en wat is meer zijn.
0: Ja.
1: John Delder.
0: Ja, niet Towers.
1: Nee, nou misschien. Misschien heeft dat ook nog wel plaatsgevonden.
0: Heel gaaf die combinatie. Ik wil graag een stukje van Giel van der Stelt laten horen. Mm-hmm. Kunstenaar denk ik, geluidskunstenaar.
1: Nou, ontwerper.
0: Ontwerper.
1: Voor ontwerpen. Hij is eigenlijk architect, maar hij weigerde zich architect te noemen en noemde zich altijd ontwerper.
0: En dit is een compositie voor plotter en printer, voor de mensen die dat geluid nooit hebben gehoord of niet meer kennen. Hier komt hij.

0: ja, toch wel heel lekker, hè? Om dat weer terug te horen. En voordat ik met jou naar het theater wil, want jullie hebben ook heel veel geprogrammeerd, ook omdat dat gebouw ruimtelijk en fysiek eigenlijk gewoon heel veel leegte bood om dat inderdaad te doen. Vlakke vloertheater, een black box erin, heel veel constructies. Die optredens die je er net inderdaad ook al schets van Einstürzen Neubauten.
1: Naar een locatietheater.
0: Ja, Barreland ook.
1: Vlakke vloertheater, dat was meer het Lantaarnvenster, circuit en dat soort theaters in het land. En ja, bij ons werden vanaf het begin heel veel locatievoorstellingen gegeven. Dus het interieur en het exterieur van de hal werden gebruikt als decor. Dus er werden geen nepdecors gebruikt. Nee, er werd uitgegaan van de architectuur die er bestond. En het publiek werd van hot naar her geleid. Dus dat was ook op de bassins, in de waterbassins. Ja, er gebeurden buiten dingen. Dus dat locatietheater was wel heel specifiek iets wat in hal 4 kon.
0: Hij kon dadelijk ontstaan ook en ontwikkelen.
1: Nou, dat is misschien te veel eer.
0: In dat soort gebouwen.
1: Maar je moet je voorstellen dat de Noodschouwburg op het Schouwburgplein, dat was een heel statisch klassiek, klassieke schouwburg. Hè, met velour en in de tijd van het Rood Theater van Frans Marijnen. En ja, het was ook een hele moeilijke tijd voor het Rood Theater in de oude Schouwburg. Er werd gezegd van er staan bij sommige voorstellingen meer mensen op het podium dan in de zaal. Maar dat is wel iets wat ook bijna 5, 6, 7 jaar lang met het Rood Theater, ook nadat de Schouwburg al klaar was, doorgang vond.
0: Ze programmeerden nog steeds een hal 4.
1: Zij programmeerden toen nog steeds in hal 4 voordat ze het pand op de Hartmanstraat kregen van het Leger des Heils. En toen stopte het echt en werd daar volledig op gefocust. Maar ja, toen kwam alweer het Mikkeli Theater uit Amsterdam, die als eerste een 5 uur durende in de Russische taal gespeelde voorstelling Cerceau uitbracht. En die simultaan vertaald werd. En dat was midden in de tijd van de glasnost en de perestroika. Dat er een theatergezelschap uit Moskou.
0: Bijzonder, ja.
1: Met allemaal vrachtwagens met decor naar Rotterdam kwam. En het ook voor de nationale televisie opgenomen werd. En het compleet gekkenhuis met bijna alle theatervoorstellingen, dat daar massale belangstelling voor was. En,
0: was het nou Jan Zoet die hen van het station afhaalde?
1: Ja.
0: Ja, heb ik goed gelezen.
1: Ja.
0: En Holland
1: Jan,
0: Fest...
1: Jan, Mikkeli Theater werd door Ritsaart ten Kate, was daar de founding father en de artistiek leider van. En Jan Zoet werkte als dramaturg voor het Mikkeli Theater.
0: Ja. En ik wil ook heel graag met jou praten over alle medewerkers. Want bijvoorbeeld mijn leidinggevende, Michael Beckers, dat was een medewerker van jou. Hij is nu directeur Sport, Onderwijs en Cultuur, die directie. Ja. Renske Satijn, volgens mij heet ze. Was ook een,
1: Voordijk.
0: Voordijk, pardon. Ja. Die was ook een iemand die net zoals ik bij V2 stage deed. Ja. Ze werd later ook directeur van Digital Playground. Carolien van der Hoeven, die onder andere communicatie deed bij het Nederlands Fotomuseum. Er zijn zoveel namen. John Rocon van Rotterdams Lef. Je krijgt trouwens nog de groeten van hem.
1: Leuk.
0: Die allemaal daar zijn
1: begonnen.
0: Zelfs. Ja, of opgeleid. Of daar heel veel hebben gedaan.
1: Ja.
0: Wat was dat dan? Dat er zo ontzettend veel talent ook daar ontsproot en vandaan kwam en kon werken en groot kon worden.
1: Ja,
0: Was dat het leidingwater? Rotterdams leidingwater. Nou, weet jij, het is het klimaat van die heel veel verschillende partijen bij elkaar. De ruimte.
1: Nou, als ik zo ijdel ben, mag zijn, dan denk ik dat ik altijd wel een neus heb gehad voor mensen met talent. Ook al waren ze nog heel jong en totaal onervaren. En eigenlijk was de truc in al mijn gesprekken van, ja, wat wil je? Mm-hmm. En als datgene wat men wilde in het verlengde was van, ja, wat er bij half vier nodig was, dan wilde ik dat zo iemand graag om me heen hebben en in dienst nemen of als vrijwilliger beginnen en uitgroeien tot een baan of een... In ieder geval, ja, dat ik het wel belangrijk vond dat iedereen ook daar betaald werk uit kreeg.
0: Maar dat was het niet alleen, als ik je mag onderbreken, want het was ook dat je telkens, niet alleen jij, maar dat je wel telkens die nieuwe stromingen te pakken had.
1: Ja.
0: Hè? Je programmeerde ook gewoon vrij wild. Dus er was ook wel ruimte om gewoon heel erg te experimenteren.
1: Ja, nou ja, wild. Ik denk dat er wel altijd een... Als er op een gegeven moment een rode draad ontdekt werd, dan probeerde ik en dus ik samen met mijn team daar wel heel consistent aan vast te houden. En dus op het moment dat we ons op jongerencultuur gingen richten in 1998 met ons eigen huisgezelschap.
0: Rotterdams Lef.
1: Ja, dan probeer je daar zo consistent mogelijk in te zijn om daarbij de hiphop met name als rode draad in door te voeren.
0: Maar Jan Dino als praat zat er bijvoorbeeld ook in.
1: Ja, die was meer van de SKVR, van Young Stage. Maar hij heeft ook wel dingen bij ons gedaan, ja, klopt.
0: En wat deed Michael Beckers als vraag nog?
1: Michael, daar heb ik heel veel van geleerd ook. Michael had ik op een gegeven moment ingehuurd om... Ja, er ontstonden op een gegeven moment zoveel afdelingen binnen half vier. Dus je had de afdeling theater en die was dan weer onderverdeeld in programmering en productie.
0: Mm-hmm.
1: Je had Digital Playground wat net begonnen was. De zaal moest gehuurd worden. Dus Michael die was op een gegeven moment degene die al die projecten moest coördineren. Zodat dat niet allemaal eilandjes werden, maar dat,
0: heel belangrijk.
1: Dat
0: ja,
1: er
0: precies.
1: Een geheel van werd ja. gemaakt. En ik kan me nog goed herinneren dat Michael op een gegeven moment een keer boos op me was van... ja, je hebt mij ingehuurd om dat te coördineren en dan ga jij je de hele tijd ermee bemoeien.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik me ook echt aangeleerd
0: ja.
1: vanaf dat moment om te delegeren. En het woord delegeren, dat is zo'n algemene term, maar ja, wat je wel en niet uit handen geeft, hoe je het begeleidt, dat je afstand neemt. En dat je vooral ook mensen verantwoordelijkheid geeft om hun, ja, om zichzelf
0: ja,
1: te kunnen
0: precies.
1: ontwikkelen.
0: Ja, want daarom trek je goede mensen ook aan.
1: Ja, dus ik ben Michael daar nog altijd dankbaar voor.
0: Leuk, ja. Maar ik ben ook blij hoor dat ik voor hem werk. Ik wilde graag naar een ander nummer. Nina Simone is ook bij je geweest.
1: Ja.
0: En je vertelde een anekdote. We moeten natuurlijk niet te veel anekdotes vertellen. Maar ik wil wel heel erg graag naar haar luisteren. Ik vind haar echt nog steeds ook heel goed.
1: Mm-hmm.
0: Jij ook?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, toch? Ja. Dan gaan we daarnaar luisteren.

0: zag trouwens dat dit ook een optreden is uit 1988. Ik weet niet waarom we zo de jaren 80...
1: Hoe kan je dat uitleggen?
0: Ja.
1: Je had Arena. En ja? Dat was de opvolger van Exit. En Exit zat hier op in de zijstraat van Witte de Witstraat. Een klein en maar gerenommeerd poppodium. En het was echt een jongerencentrum. Dus het was een beetje, stadsvernieuwing kwam er aan. Dus het werd gesloopt. En ja, toen moest er wat met Exit gebeuren. En toen werd Arena, waar later Nighttime zou komen, op de West-Kruiskade door de gemeente gekocht. En werd Exit onder de nieuwe naam Arena, vond hij de programmering plaats. Maar ja, het was echt een organisatie met opbouwmedewerkers en ze waren eigenlijk niet voldoende in staat om daar een professioneel geleid podium neer te zetten met voldoende bezoekers en marketing en bla bla bla bla. Dus het ging al heel snel failliet en toen was er een leemte. En ik bedoel, die concerten waar we het nu over hebben, dat is voor ons een meer commerciële popprogrammering geweest. Die begintijd was heel obscuur en avant-gardistisch. En op het moment dat wij dus door de gemeente gevraagd werden om het gat tijdelijk op te vullen, toen hebben we heel veel meer commerciële dingen gedaan. Ook dingen waar ik zelf helemaal niks mee had, zoals De Nits en Herman
0: en Brood.
1: Naar de Simone. Maar goed, er zaten ook wel een aantal hele goede bands bij, gelukkig. Maar we moesten toen echt wel meer commercieel programma.
0: En kwam daar die Chrysler auto tentoonstelling
1: vandaan? Dat is iets wat 30 jaar lang altijd heeft blijven.

0: Dus ja, wij hadden een hele sterke verhuurafdeling waar bedrijfscongressen en...
1: Je zat ook niet aan restricties vast?
0: Ja, maar wij vonden het ook niet erg.
1: Nee, gewoon. Precies. Ja.
0: Daardoor haalden we ook weer heel veel nieuw publiek binnen.
1: Bijvoorbeeld Tagelus in Berlijn, die vindt dat wel erg, hè? Doet het nou ook steeds meer, maar daar is dan echt ontzettend veel discussie over geweest.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat hadden jullie niet?
0: Nee, we hadden daar helemaal geen moeite mee.
1: Maar toch ging het uiteindelijk niet goed. Maar dat zat dus niet aan die commerciële kant. Maar meer omdat het op muziek gewoon steeds minder verdiend kon worden. Omdat zulke grote partijen als Mojo te veel marge pakten.
0: Nou, ik denk dat... Kijk, toen wij de arena als poppodium vervingen.
1: Ja.
0: Vervolgens... dat is een heel lang verhaal. Had de Kunststichting samen met Lantaarnvenster een nieuw plan bedacht. Maar toen kwam Fons Burger.
1: Oh ja. Die is ook de baas van dit gebouw.
0: De baas van dit gebouw.
1: Ja.
0: En die had in de tijd ook al Roadtime opgezet.
1: Ja.
0: En dat was best wel een groot succes. Dus hij dacht van nou...
1: En nog steeds.
0: Hij bood de wethouder aan van geef mij dat pand maar. En ik hoef geen subsidie van je. En ik ga er wel programmeren.
1: Hmm.
0: Nou ja, dat heeft hij toen dus uiteindelijk ook gedaan. En waardoor alle subsidies voor de popmuziek ook bij ons wegvielen en op Nighttime geconcentreerd werden, waardoor wij genoodzaakt waren om een andere koers te gaan varen.
1: Heb je nooit proberen samen te werken? Want Nighttime ging natuurlijk dicht vanwege luisteren.
0: Fons wilde dat niet. Nee. Maar wij hadden ook problemen met geluidsoverlast. En dat speelde ook al heel erg lang. En dat vergde tot aan de hoogste regionen dat daar een buurtbewoner aan het protesteren was. Dus dat maakte het ook voor ons bijna onmogelijk om concerten te doen.
1: Toen ook al.
0: Ja.
1: Nu zijn we natuurlijk ook heel erg geweest met ventilatie. Mm-hmm. Maar geluid is natuurlijk ook nog steeds een issue.
0: Ja.
1: Ja? Ja.
0: Nou ja, wat in half vier nu wel geregeld is en de geluidsisolatie en de ventilatie. Dus
1: ja? Dat is gewoon top.
0: Ja.
1: Ja. Dan moeten we nog maar een keer zeggen dan. Dat gewoon helemaal top geregeld is.
0: Ja.
1: Ja. Zat dat er altijd al in? Dat het gewoon tochten?
0: Nee, het is op een gegeven moment uitgebouwd. Waardoor er zeg maar een schil omheen gebouwd is. En is toen ook een airco en alles geïnstalleerd daar.
1: Ben je nog betrokken geweest bij andere podia in de stad?
0: Hoe bedoel je betrokken?
1: Ja, jij bent wel betrokken denk ik. Ja.
0: Maar wat bedoel je met betrokken?
1: Dat je kennis hebt ingebracht ook bij andere podia. Ik denk het wel.
0: Ja, nou ja, we werkten natuurlijk heel nauw samen met Lantaarnvenster, met de Rotterdamse Schouwburg. Ja. Jan Zoet, die kwam daar later weer. En Jan heeft ons ook volledig gesupport in de jongerenprogrammering zoals wij die toen hanteerden. We hebben jongeren theaterfestivals gedaan.
1: Ja.
0: Dus ook met alle andere podia die er toen waren of nog steeds zijn.
1: En je doet het nu nog steeds, hè? Bijvoorbeeld je kijkt ook naar Theater Rotterdam, naar de zaal, capaciteit daar. Dus je bent altijd eigenlijk wel betrokken, nog steeds. En misschien soms wat indirecter en de ene keer wat directer, maar laat je niet los.
0: Ik probeer wel op de hoogte te blijven van wat er gaande is. Ja.
1: Wat vind je nu interessant in de stad?
0: Ik heb grote waardering voor wat Annabel doet. Ik heb grote waardering voor wat Bert doet.
1: Mm-hmm. Nina Hoijma, ja.
0: Ik vind het Boestock Festival altijd leuk van JMR. Ik probeer dus wel zoveel mogelijk op de hoogte te blijven wat er gaan. Dus ik kwam ook regelmatig bij Worm.
1: Ja, nu vandaag ook. En misschien ga je ook weer wat meer bezighouden met Worm Radio. Wie weet. Dus het bij jou, jij bent al altijd weer bezig en verder gegaan.
0: Ja, nee, ik heb ook mijn nieuwe organisatie Impulsando opgezet. En hoop na Dig It Up, want daar hebben we ons

0: niet over gehad. Dan kunnen we, ik heb Digitalpots in Amsterdijk opgezet als galerie en erfgoedlab om meer aandacht te geven aan de geschiedenis van de Rotterdamse stadscultuur. Nou, dat zit nu inderdaad op de Nieuwe Binnenweg bij de oude Black Widow. Maar ik ben zelf nu met Impulsando begonnen om te kijken hoe we ons nog meer met persoonlijke geschiedenissen bezig kunnen gaan houden. Dus nog meer inzoomen op wat de mensen zelf beleefd, herinnerd hebben aan. Ja, het hoeft niet per se alleen maar Rotterdam te zijn, maar over hun leven. En dat ik enorm merk dat daar heel breed veel belangstelling voor is momenteel. Het hangt een beetje in de lucht. Dat iedereen graag zich wil verdiepen in wat ze in hun leven hebben meegemaakt. En wat voor steentjes ze hebben bijgedragen. En dat soort dingen.
1: En ben je daar persoonlijk ook mee bezig? Je hebt verteld dat je hier bijvoorbeeld in Koolhaven bent opgegroeid. Je ouders die hadden hier ook hun plek. Weet je, ben je ook bezig met je eigen geschiedenis daarin?
0: Ja, ik ben ook met mijn familiegeschiedenis, zowel aan mijn vaders als aan mijn moeders kant. Dus daar ben ik. Ik heb daar een heel uitgebreid archief over.
1: Van je zus?
0: Van mijn zus tot mijn beschikking gekregen. Maar dat is één deel en ik wil graag dat er ook andere familiegeschiedenissen aan worden toegevoegd. Of als er mensen zijn die hun memoires aan het schrijven zijn of hun herinneringen. Ik ben met Pietje, een Rotterdamse homo, nu bezig om een boek van hem uit te geven. Piet Gamelkoorn, onder andere voorheen eigenaar van de Gay Palace en de Keerweer.
1: Was hij ook degene die een voorstel heeft gedaan voor de homodiscotheek als opvolger van Nighttown?
0: Nee.
1: Want dat initiatief was er daarna.
0: Ja, maar
1: ik weet niet wie dat was. Nee.
0: Het was een beetje vaag, die initiator. Dus een boek aan het uitgeven en kijken of we meer op dat gebied ook kunnen gaan doen.
1: Ja, en je hebt dit boek inderdaad, hè? 30 jaar half vier, dat is van dit jaar uitgekomen. Waar kan je het kopen?
0: Bij Donner, bij de winkels op de Meent en de, wat is het, Avenue Concordia, alle Rotterdamse.
1: Snoek bedoel je?
0: Snoek, ja.
1: Nou, leuk. Ja, ik vind het een heel tof boek. Er staat inderdaad ook veel tekst in, maar ook heel veel beeld. Jij was zelf verantwoordelijk voor die beeldredactie. En Hugo is sowieso een hele fijne schrijver. Die heeft het allemaal toch wel heel goed kunnen opschrijven. Wat heel leuk om over te weten te komen. Ook omdat ik er eigenlijk helemaal niks van wist. En ik ben heel blij dat Rotterdam dat ook heeft. Dat er zulke legendarische plekken ook hier zijn. En ik vind het altijd heel leuk om ook terug te kijken. En te zien wat er allemaal is. En ook wat daarvan over is, maar ook om met jou naar muziek te luisteren. Dus zullen we tot slot nog naar een plaatje luisteren?
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik kan eigenlijk niet om New Order heen, Blue Monday, vind je wel?
0: Ja.
1: Of is het afgezaagd?
0: Nee, heel graag.
1: Ja, toch? Het is nog steeds heel goed. En het is ook, maandag. Blue Monday van New Order.

0: Zij waren in 3:30. Het eerste optreden toen Ian Curtis weg was gevallen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe waren zij?
1: Realiseer je dat dit 41 jaar geleden is?
0: Nee, en daarom. Het is zo het is zo mooi en nog steeds zo goed. Dus ik probeer me voor te stellen hoe zij lijfelijk zeg maar aanwezig zijn. Omdat het zo strak is, net zoals krachtwerk dat ook is. Maar hoe waren zij heel profi? Hoe stonden zij daarin?
1: Nou ja, als ik jonge vrienden van mij dit nummer laat horen en ik vertel hen dat dit uit 1980 is, dan geloven ze me niet.
0: Nee.
1: Ze waren zo ver hun tijd vooruit. Nou, het was een teringherrie. Het was echt, het geluid stond te hard.
0: Mm-hmm.
1: Er waren bezoekers uit heel Europa. Uit Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, uit heel Nederland. Het was echt een heel bizar optreden. En ja, het was natuurlijk. Ze waren allemaal behoorlijk gestrest na. Dat Ian Curtis er niet meer was en Joy Division moest worden opgeheven. En ze had toen besloten om New Order op te richten.
0: Dapper.
1: Om een nieuwe sound neer te zetten. Dus het was allemaal erg gestrest en gespannen. En het was niet chill.
0: Nee, hè?
1: Het was, en het was ook de aanleiding, dat concert dat met programmeur Mike Pickering door Factory weggekaapt werd.
0: Zo.
1: Want zij zagen hem lekker bezig hier in Rotterdam en alles regelen. Dus zij vertelde hem, ja, we zijn bezig met een nieuwe club in Manchester, de Hacienda moet dat gaan heten. En wij willen dat jij daar de leiding in neemt en artistiek daar een stempel op drukt. Dus toen is Mike samen met Gonnie naar Manchester
0: dat was die
1: vertrokken.
0: Ja.
1: En heeft Mike Pickering daar de Hacienda inderdaad geleid. Samen met de mensen van Factory.
0: En
1: is dat een van de meest opzienbarende clubs van Europa in de wereld geworden. En daar is ook de film The 24-Hour Party People opgemaakt.
0: Precies, die heb ik gezien.
1: Waarin uitgelegd werd dat de Hacienda uiteindelijk failliet ging door drugs. Dat de bezoekers alleen nog maar water dronken en er geen omzet gemaakt werd. Het is wel de plek waar de house uit Amerika landde. En van daaruit zich verplaatste. Eerst naar Ibiza en naar Amsterdam in de IT en de Roxy. En in Rotterdam in de Bloedekin. Dus die club en Mike, zijn invloed is daar enorm groot geworden. Mike had nog even een bandje met Gonnie en Renier, Quando Quango. Die hebben nog ook wel in New York een soort van kortstondige cultstatus gekregen. En daarna is Mike de M-People begonnen en ja, heeft daar een aantal mega hits meegemaakt, waardoor hij nu financieel wel goed zit, mag ik aannemen.
0: Had jij daar nou ook nog voordeel van, enig voordeel van, dat zij alle twee naar Manchester waren?
1: Dat zij, sorry?
0: Alle twee in Manchester zaten?
1: We hebben daarna nog wel, de andere programmeurs hebben natuurlijk wel contact met hem bewaren. Maar hij zat toen zo in de Hacienda dat hij niet meer zo met bandjes bezig was. Het was meer de opkomst van de house en de Summer of Love.
0: En de geld verdienen aan water.
1: En geld verdienen, proberen met water te verkopen.
0: Ja. Hey, en die stress, hè, die je net ook even beschrijft, zo, dat echt, dat regelmatig, dat ging het gewoon door je lijf. Hoe ging jij daar dan mee om, los van de drugs, maar gewoon als mens?
1: Nou ja, het was natuurlijk sowieso super spannend dat je hoopte dat er aan de kassa voldoende kaartjes verkocht werden om het volgende concert weer te programmeren.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk altijd een enorme stress. En ondertussen probeerde iedereen illegaal via de nooduitgang naar binnen te sluipen en niet te betalen. Dus ja, dat was wel. En hoe het zou worden. En ja, dat het ook lastig was om die bands het podium op te krijgen. En dat je ze echt in de kleedkamer moest opzoeken en zeggen, nou, onstage.
0: Trap onder je reet. Ja. De bühne op. Ja.
1: Ja.
0: Was je een beetje zoals de manager van Herman Brood?
1: Nou, dat was wel een heel ander figuur dan ik hoor, maar ik kan hem natuurlijk nog wel herinneren. Maar ja, dat was een hele andere wereld. Het was toch het commerciële circuit en ja, daar zaten wij veel minder in. En we hebben natuurlijk ook heel veel reggae en afro gedaan.
0: Ja, heel gaaf zeg.
1: En dat waren natuurlijk ook niet de makkelijkste concerten.
0: Een danshal.
1: Ja.
0: Nee, is waar.
1: Ik kan me nog herinneren dat Dennis Brown zou optreden. En dat had degene gedaan die ook in de... We hadden naast het Groothandelsgebouw een schaatsbaan. En daar werden dan in de zomer concerten georganiseerd. En die had toen 3:30 afgehuurd. En het management van Dennis Brown die zag hoe weinig mensen er in de zaal waren. 300, 400.
0: Hoeveel mensen konden erin?
1: Ja, dat is me nooit helemaal duidelijk geworden.
0: 10.000?
1: Hè?
0: Of 5.000?
1: Nee hoor, 1.000.
0: 1.000.
1: Ja. Maar ja, het zijn er wel af en toe meer geweest. Ja. Volgens mij. Bij Herman Brood daar, daar liep het water langs de wanden en het bier kwam warm uit de tap. Dus het is af en toe wel heel erg. En ik kan me ook nog wel bij een optreden van Alpha Blondie herinneren uit, kijk, dus Afrikaanse reggae. Toen waren we stijf uitverkocht, toen waren we echt wel 900.000 man binnen. En er stonden buiten nog een paar honderd man en die probeerden zelfs via de dakramen naar binnen te komen.
0: Wauw,
1: ja.
0: Jezus. Ja. Hey, ik wil graag afsluiten met... ik wil eigenlijk helemaal niet afsluiten, maar ik wil graag afsluiten met The Cure. Hmm. Die is ook bij jou geweest.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen hadden je toen in de tent?
1: Nou, ik denk ook wel 1.000.
0: Ja, toch? Just like heaven, The Cure.
1: Ja.

0: wil je sowieso heel graag deze zondag. Dankjewel dat je uitzending was op radio. Dank ook aan Lucas, die heeft het gevonden.
1: Ja, ik moet het boek al geschreven.
2: Sorry?
1: Ja, je ziet het boek al.
2: Nee, dat heb ik. Dat heeft Hugo Bommers geschreven. Oh. Zeg je dat wat?
1: Nee, maar ik denk niet. Why can't we just rewind? Why can't we just rewind?
3: Please hang up and try again. Rewind.
0: Nee, dat bijna. Is bijna. Net zoals bij Bob.
4: Jij Hugo ook gehad hier, toch of niet?
1: Moet je andere knopje
4: indrukken?
0: Hugo nog niet, maar wel...
1: Het zwarte vierkantje, dan stopt hij.
0: Ja.
5: Woensdagavond, 9 uur. Je luistert naar radio... Je luistert naar Radio Worm. Dit is Plons, met tot 10 uur... de 10e nummers van platen en cd's die ik voor je... willekeurig uit mijn platenkast heb gepikt. Maar ook deze week begin ik eerst met iets wat de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden, namelijk wederom een overlijden van iemand die heel belangrijk is geweest voor de muziek. En dat is deze keer Steve Barrow. Steve Barrow overleed op 80-jarige leeftijd op 27 mei. En Steve Barrow, die zou je, als je reggae-liefhebber bent, zou je die moeten kennen, lijkt mij. Maar als je dat niet bent, dan zal ik even een beetje duiden wat het belang is geweest van deze meneer. Hij is een reggae-historicus en hij begon zijn loopbaan in de muziek als platenzaak-eigenaar in Londen met de platenzaak Daddy Cool. Dat was mid-70 jaren. Daarna begon hij als freelancer te werken voor Island Records. En dat is eigenlijk het label wat de reggae naar de westerse markt heeft toegebracht door bijvoorbeeld mensen als Bob Marley te contracteren. Hij stelde voor dat label, stelde hij allerlei reggae-releases samen. In 1993 werd hij medeoprichter van het reggae-release-label Blood and Fire. En dat is echt een enorm belangrijk label geweest voor top-releases uit het verleden en om die opnieuw op de markt te brengen. Ook werkte hij voor andere hele grote labels die ook heel belangrijk waren. Precious Sounds en met name Trojan. En de meeste een beetje reggae liefhebbers die kennen Trojan vast wel. Nou, ik ga even terug naar zijn Blood and Fire dingen. Ik heb een plaat klaar liggen van een van de betere. Maar hij heeft zoveel hele goede releases op dat label uitgebracht. Je kan kiezen wat je wil eigenlijk, want bijna alles is wel heel erg goed. Maar goed, ik heb gekozen voor Horace Andy. En van zijn topplaat In the Light hoor je het titelnummer.

In the Light van Horace Andy. En dit is gedraaid ter nagedachtenis aan Steve Barrow. Groot reggae pionier. Uit Chicago komt de alternatieve Latin band Dos Santos. Ik ga een nummer draaien van hun LP Logos.

Soul Party van Dos Santos. Ze werden geformeerd in 1979 in Denver. Brachten 5 LP's uit op SST Records. Ik heb het over de band Angst. Van hun 3e LP Mystery Spot ga je het nummer One Life Out of 9 horen.

One Life Out of Nine, Angst. Ze komen uit Toronto, de band Broken Social Scene. Ze bestaan al meer dan 25 jaar. En onlangs werd een zilverste LP uitgebracht onder de titel Remember the Humans. Ik ga van hen een oudje draaien. Nou, zo oud is die ook weer niet, 10 jaar of zo. Please take me with you.

0: Please Take Me With You van de CD Hug of Thunder van Broken Social Scene uit Canada. Van Canada naar Suriname ga je kennis laten maken met veldopnames gemaakt door een vriend van mij die zeg maar een onderzoeksproject had een jaar of 30 geleden waarbij hij het binnenland van Suriname introk om daar bij plaatsen langs te gaan om daar opnames te maken van mensen hun liedjes die ze daar hadden. Die heeft hij uitgebracht via het, wat voor label is dat? De Player, het label van de Player. Oplage is slechts 150 geweest, dus ja, het zal waarschijnlijk niet meer te krijgen zijn. Je gaat luisteren naar de J.H.J. Boekan, Meerzorg. En Meerzorg is denk ik de plaats waar het is opgenomen.
1: Biraha ke yeti akheti na biraha pare phare dar are na biraha ke yeti akheti ye bhaiya bhala na biraha phare dar are jekre hirdaya sur satiya biraje ye bhai unke biraha ke na kalya Are tarala

0: तुरी तुरी ने बोला पठावें ससुरारी, तुरी तुरी ने बोला पठावें ससुरारी, वही ने बोला का बने तरकारी, वही ने बोला का बने तरकारी, जेवन बैठ तो ऊपर गए ने बोला लड़की गए डारी, तुरी तुरी ने बोला पटावे ससुरारी, वही ने बोला का बने तरकारी, वही ने बोला का बने तरकारी, जेवन बैठ तो कृष्ण मुरारी।
1: Opgenomen 27/12/1987 in de staat Meerzorg. Dat noem je in Suriname geen staat volgens mij, dat heeft een andere naam, dat weet ik even niet zo snel. Je hoorde J.H.J. Boekan en een titel van het nummer is niet vermeld, dus dat kan ik je ook niet geven. Een heel andere kant op met de band Shabazz Palaces. Dat is de band van Ismael Butler. En die zou je kunnen kennen als lid van Digital Planets. Dat is een band die uit Seattle komt. En jawel, ze brengen hun plaat ook uit op het meest bekende label dat Seattle heeft voortgebracht. Sub Pop Records. Het is echt een waanzinnig goede band. En je gaat een nummer horen. En welk nummer kan ik je echt niet zeggen. Want ik kan het niet ontcijferen hoe die nummers heten op dat hoesje. Op het cd-hoesje. Het is echt zo gedrukt dat ik er helemaal niet uitkom. Maar de cd heet Quartzes sorry, versus the Jealous Machines. Shabazz Palaces.

Quasars versus the Jealous Machines heet de CD. En de band heet Sebas Palaces. Gus Fairbairn. Je zou je mogelijkerwijs kunnen kennen onder zijn artiestennaam Alabaster de Plume. Dat is een spoken word artiest en een schrijver en saxofonist uit Londen. Hij brengt zijn plaat uit op het fantastische label International Anthem. En ik heb klaar liggen van de LP A Blade Because a Blade is Whole. Een vrij kort nummertje onder de titel Too True.

Ja, dat was dus in het geheel niet een kort nummertje, omdat het het verkeerde nummer is wat ik draaide. Je hoorde dus niet Too True, maar het nummer wat erop volgde, That Was My Garden. Maar dat was ook mooi, vond ik. Je hoorde Alabaster de Plume. Matt Elliott is iemand die in heel wat bandjes heeft gezeten, waaronder bijvoorbeeld een band als The Third Eye Foundation en Movietone. Hij maakt al een hele tijd folkplaten met allemaal titels die eindigen op songs. Voor mij heb ik nu liggen de cd Failing Songs. En van die plaat ga je de tiende nummer horen. Dat luidt The Ghost of Maria Callas.

The Ghost of Maria Callas van Matt Elliott. K-Branding is een free jazz noise band uit Brussel. Die 8 jaar hebben bestaan tussen 2004 en 2012. Van hun CD Facial, Take Your Head Off.

Take your hat off. Oké, branding. De fantastische Londense plaatszaak Rough Trade Shops brengt al, nou, bijna sinds mensenheugenis, verzamel-LP's dan wel CD's uit van wat zij vinden, wat zij de beste singeltjes vinden van dat jaar. Ik heb nu een verzamel-CD in deze, een dubbel-CD, van wat zij de beste singeltjes vonden uit het jaar 2003. Van die CD Moogie Song.

Ørn Elias Goemundsson, oftewel Moogiesson, CI. Singeltje uit 2003. Sacred Bones is een label waar ik best wel veel aandacht aan wil besteden, omdat ik vind dat er heel veel goede uitgaves van zijn. In het heden en het verleden. Ik heb nu weer even iets bij me, dat heet Lost Themes 3. En dat zijn thema's gemaakt voor zijn eigen films. En dan heb ik het over John Carpenter, niet de minste. En hij componeerde inderdaad ook zijn eigen filmmuziek. En dat is verzameld op deze cd onder andere, want dit is het derde deel al. Je gaat horen Carpathian Darkness.

En met Carpathian Darkness van John Carpenter ben ik bijna aan het eind gekomen van deze uitzending van Plons. Die geheel in teken stond van 10 nummers van cd's. En dat betekent dus dat over 2 weken nummers 11 aan de beurt zijn. Van cd's en LP's natuurlijk. En dat wordt wel steeds moeilijker, want heel veel ouderwetse platen, daar staan maar 10 nummers op. Dus ik kom zo langzamerhand in het cd-tijdperk terecht, dan wel in de dubbel LP's. Maar we gaan het meemaken. Ik ga mijn best doen. Hartelijk dank voor het luisteren. En ik ga jullie verlaten met muziek uit Indonesië van Harry Roesli. Bunga Suriga heet het nummer. En nog een hele fijne avond.

0: te reageren.
1: Uh-huh. En hoe ging dat proces? Jij meldde je aan of hoe ging dat?
0: Ja, ik heb me eerst aangemeld via het Mondriaan Fonds eigenlijk. Uh-huh. Om de 3 maanden residency te doen. Uh-huh. Daar ben ik dus helaas niet voor uitgekozen. Okay. En toen wel contact gehad met Tirso. Eigenlijk al in aanloop tot aan Mondriaan. Van, ik wil graag bij jullie mijn residency doen. En hij gaf toen aan, we kunnen ook een maandelijks residency doen. Dat is dan International Project Space.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Uh-huh.
0: Dus zou dat niet wat voor je zijn? Mm-hmm. Ja, en toen heb ik eigenlijk gelijk aan gezegd.
2: Ja. Ja. En toen ben je op het vliegtuig gestapt?
0: Nou, ik ben hier al sinds november.
2: Oké. Okay.
0: Mm-hmm. Ja, want mijn vriend werkt voor Defensie.
2: Ah, oké. Okay.
0: Dus die heeft een 4 maanden plaatsing hier.
2: Ah, okay. Mooi.
1: Oh, ja. Dus dat kwam mooi uit dan.
0: Ja, dus we zijn samen hier naartoe gegaan.
1: Oh,
0: ja.
1: Dat is leuk.
2: Hoe vond je het eiland toen je hier aankwam? Wat was je eerste indruk?
0: Ja, lekker warm.
2: Zeker als je in november komt. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, ik ben dan wel geboren in Nederland, maar ik voel me altijd meer Zuid-Europees. Want ik denk dat dat ergens van mijn voorouderen is. Uh-huh. Dat ik vind de winter echt verschrikkelijk.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
0: Echt depressief. Ja.
1: Dus hier leef je meteen weer op met de zon.
0: Ja.
1: Hey, vertel ons over het proces bij je IBB. Dus wat heb je daar allemaal gedaan?
0: Uh-huh. Ja, ik kwam eigenlijk binnen met het idee, ik ga verder verdiepen in kleur en waarom kleur zo belangrijk is voor mij. En dan ook helemaal met natuurlijke pigmenten, omdat ik daar thuis al mee werk. Dus ik wilde hier eigenlijk leren van lokale ambachten, lokale planten en dat soort dingen. Dus ik ben ook naar Farm to Craft geweest.
1: Yeah.
0: Ik heb een workshop gedaan met wat indigo en brassia. Super interessant. Mm-hmm. Maar uiteindelijk merkte ik dat het niet zozeer kleur is wat me nou zo pakt, maar het is meer momenten waarop kleur bijvoorbeeld kan ontstaan. Mm. Dus denk aan dat de zon op een bloem schijnt en dat je opeens heel veel roze ziet.
2: Oh,
0: Of dat de zon door de blaadjes schijnt en dat je zo de schaduw op de grond ziet bewegen.
1: Wat leuk,
0: Dat soort momenten, dat vind ik heel speciaal. En die probeer ik nu op een nieuwe manier, zonder zelf meegenomen materiaal, want dat mocht niet van Tirso.
2: Okay.
0: Op een creatieve manier te maken, ja.
1: Oh,
2: even voor de mensen thuis, we zijn in gesprek met Melissa Moria over de Artist in Residence bij het IBB. En ze neemt ons mee in een inkijkje in dat hele proces. En word je dan bij zo'n Artist in Residence opgesloten in een ruimte?
1: En mag je er niet uit?
2: Nou, hier kom je de komende maand niet meer uit. Of hoe werkt dat precies?
0: Grappig. Ja, nou, eigenlijk zijn alle ateliers open. Mm-hmm. Wat ik sowieso al een hele fijne omgeving vond. Het is heel open. Het staat heel erg in verbinding met de plek. Ook met Caprile zelf. Wat ik heel mooi vind is dat de patiënten ook langslopen, samen met de studenten daar rond bewegen. Uh-huh. En eigenlijk zitten de ateliers vast aan de tuin. Ja, dat vond ik natuurlijk zo
1: prachtig. Dat was
2: IBB is een prachtige locatie bij Caprilus.
0: Ja,
2: we zijn ook fan van het IBB, voor wat ze allemaal doen.
0: Ja.
2: Maar ik wilde toch weten van, misschien wat persoonlijk hoor, maar ga je dan 's avonds naar huis? Of
1: blijf je daar
2: blijf
1: slapen?
2: Je ergens daar toch slapen om die vibe vast te houden?
0: Ja, ik ga wel 's avonds naar huis.
2: Ja.
0: Ja. Ik ben niet een kunstenaar die maar door kan blijven gaan.
2: Mm-hmm.
0: Mijn hoofd gaat wel door, dus dat kost mij vaak ook de energie.
2: Ja.
0: Maar ja, die 9-5 van de corporate omgeving, die zit er soort wel in.
1: Dat zit helemaal in.
0: Ja, dan
1: ingehakt.
0: Heb ik mijn energie gewoon
2: op. En dan is klaar.
0: Ja, ik moet dan echt opladen.
2: Ja, ik kan me voorstellen hoor.
0: Ja. Ja.
1: Vertel ons van jouw tentoonstelling.
0: Ja.
1: Die gaat plaatsvinden wanneer?
0: 23 februari van 7 tot 9 bij IBB.
1: Oké, en wat kunnen we verwachten als we daar zijn?
0: Jullie kunnen verwachten dat ik heb geprobeerd te visualiseren hoe die speciale momenten, die vluchtige momenten, wat ik net benoemde, hè, zoals de zon door de blaadjes, hoe ik dat heb geprobeerd vast te leggen met materialen die je hier op het eiland kan
1: vinden.
0: Ja.
2: Hoe zien we nou in jouw werk straks op 23 februari terug dat je hebt losgelaten?
0: Ja, dat zie je vanzelf.
1: Ja. Dan
2: wil
1: moet je
2: nog
1: gaan
2: niet
1: kijken. Dan moet je gaan kijken.
2: Dat is een teaser, cliffhanger.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Hey, vertel, hoe was het om met de studenten te werken? Hoe heb je met hun samengewerkt? Wat heb je hun geleerd? Wat hebben zij jou geleerd?
0: Ja, ik heb 3 momenten gehad met de studenten. Mm-hmm. Eigenlijk om inderdaad les te geven. En wat ik zelf heel interessant vond, om met ze op zoek te gaan naar emotie in combinatie met kleur.
1: Mm-hmm.
0: Dus waarom als je blij bent, denken mensen bijvoorbeeld aan geel. Mm-hmm. Dat soort dingen. Of als je boos bent, kan het rood zijn. Maar rood kan ook staan voor de liefde.
1: Ja.
0: Dat is, dus de eerste les hebben we vooral gefocust op... Oké, welke emoties heb je allemaal? Welke kleuren vanuit de kleurencirkel eigenlijk passen daarbij?
1: Ja.
0: Dat was sowieso al heel leuk. Omdat ik merkte dat ik zelf echt meer een systematisch persoon ben. Dat ik in mijn hoofd alle emoties zou gaan opsommen en dat systematisch zou opschrijven. En de studenten staan veel meer open met hun eigen emotie en met hun eigen omgeving. En ja, zij gingen echt vanuit, oh, ik voel me nu zo, waar moet ik dit doen? Oké, irritant. Of ik zie iedereen naar de positieve kant bewegen. Oké, voel ik me eigenlijk gedwongen om ook iets positiefs, een positieve emotie op te schrijven. Dus dat vond ik zelf heel interessant om mee te maken van, oh ja, zo kan je ook nadenken over zo'n situatie.
2: Ja.
0: Toen heb ik ze de opdracht gegeven dat ze een kleur moesten uitkiezen en een emotie. Mm. En dan eigenlijk een object of schilderij, sculptuur maken met één kleur rood bijvoorbeeld, monochroom, die dan echt die emoties schreeuwt. Dus stel je bent boos en dan verf je alles in dezelfde kleur.
1: Oké.
0: Maar het moet zeggen dat je boos bent.
1: Oké.
0: Ja.
1: Oh, wat leuk. En wat kwam daar allemaal uit?
0: Ja, echt wel hele interessante werken.
1: Ja?
0: Ja, ik vond het echt zo bijzonder om te zien. Iedereen pakte dat zo op zijn eigen manier aan, maar wel... Ja, er kwamen hele persoonlijke verhalen naar boven. Iemand die had iets gemaakt over dat ze zich soms wel eenzaam of leeg voelt. En daar een mooi bord eigenlijk omheen gebouwd met klei. Dat je het soms niet kan vastpakken. Dus dat je je handen er niet aan kan zetten omdat het leeg voelt.
1: Ja,
0: ja, oh, dat is wel
2: mooi.
0: Ja, heel prachtig.
2: Ja, dat is indrukwekkend.
1: Ja. Superleuk.
2: Nou, heb je vanuit je atelier, hè, krijg je zeg maar gasten die komen kijken bij jullie in Nederland. En nu heb je deze ervaring. Is er een andere kunstbeleving als je kijkt naar beide kanten van de wereld?
0: Dat vind ik lastig, omdat ik denk ik sowieso daarin heel erg in een eigen bubbel zit. Omdat ik dus niet het gebruikte pad volg, laat maar zeggen, in die zin. Dus om nou echt per se te zeggen dat ik een andere kunstbeleving heb hier dan in Nederland. Nou ja, ik word sowieso heel erg beïnvloed door mijn omgeving en door de mensen en door het klimaat en dat soort dingen. Kijk, stel ik had nu in Nederland gezeten, dan was mijn werk heel depressief geweest.
1: Omdat de emotie depressief en hier is het vrolijk.
0: Ja, dus dat in ieder geval wel. Mm-hmm. Maar ook zeker door de manier van werken waarin ik soort... Hier werd gezegd van oké, neem geen materiaal mee in Nederland. Ga op zoek naar materiaal wat je hier kan vinden. Wat kan je daarmee maken?
2: Ja.
0: Dus je wordt wel gedwongen om je creativiteit eruit te drukken eigenlijk.
2: Ja. Ja.
0: En dat vind ik wel heel leuk, omdat ik daar wel heel erg op aanga.
1: Ja, ja, zeker.
2: Kun je een beeld omschrijven wat je gemaakt hebt? Of waarvan je zegt van nou dit... Dat is helemaal wat ik wil uitstralen en meegeven. Of is dat heel je oeuvre? Of hoe moet ik dat zeggen?
0: Nee, ja. Voornamelijk thuis maak ik veel schilderijen. Dan eerst met natuurlijk pigment en daarna werk ik het af met olieverf. En hier was ik zo gefascineerd door de omgeving en door de tuin. En dus die vluchtige momenten waardoor ik op een of andere manier met ijzerdraad en aluminiumfolie in aanraking ben gekomen. En daarbij ben ik nu een kinetische sculptuur aan het maken. Ik wist dus ook niet dat het een kinetische sculptuur heette. Maar waarbij ik eigenlijk het ritselen van de blaadjes en het zonlicht door de bomen probeer na te bootsen met ijzerdraad en aluminiumfolie.
1: Oh,
0: dus als de wind waait, dan hoor je dat ook tegen elkaar aanwrijven. En eigenlijk het ritselen van de blaadjes hoor je dan vanuit veel harder materiaal.
1: Ja.
0: Maar ook de weerspiegeling van de zon op aluminiumfolie is ook weer heel interessant.
1: Oh, wauw, interessant zeg. En dat gaan we ook zien tijdens de... Zeker, leuk. En dan heb ik ook een vraag aan jou. Wat een boodschap aan jonge makers. Wat zou je jonge kunstenaars willen meegeven?
0: Ja, laat je door niemand tegenhouden. Ook niet door de systemen.
1: Vooral niet door de systemen, denk ik.
0: Vooral niet door de systemen. Kies je eigen pad. En als je iets wil, vraag vooral hulp. Want ik heb denk ik heel vaak afwijzingen gehad. Maar ik heb altijd gedacht, ik wil dit. En ja, het maakt me niet uit, want ik wil dit. Dus dan duurt het misschien iets langer. Of dan is je weg krom. Mm-hmm. Maar zolang je maar bij mensen blijft aangeven wat je wil en hoe je daar moet komen, blijven vragen, mm-hmm. dan komt het wel goed.
1: Ja. Zeker weer.
2: Dat vraagt heel veel doorzettingsvermogen, lijkt mij.
0: Mm-hmm. Ja, nou, ik heb ook zeker een paar keer gehuild hoor, bij een afwijzing. Ja.
2: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja.
1: Ja, want waar haal je dat vandaan? Ja. Hè? Dat is echt iets intrinsieks, denk ik. Hè? Nou, jij hebt die doorzettingsvermogen heel erg, dus dat heb je ook laten zien.
0: Ja, dat maken voelt gewoon als een soort oerdrang wat eruit moet. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Ik moet gewoon creëren.
2: Ja. Leuk.
1: Waar droom je van? Wat zijn de ambities voor de komende jaren?
0: Oh, ja, ik... of is het heel... allergrootste droom is denk ik ooit in het MoMA in New York.
2: Oh ja, okay. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is prachtig.
0: Ja, maar ik ben nu aan het werk. Nou, mijn droom van de afgelopen jaren is uitgekomen omdat ik dit jaar op Art Rotterdam sta.
2: Mm. Oh, okay, ja. Leuk. Mooi.
0: Ja, zo. Zonder gallery. Ook, want ik heb een open call gewonnen, dus ik mag daar mijn werk presenteren.
2: Wauw,
1: gefeliciteerd. Ja,
0: dankjewel.
1: Ja. Superleuk.
0: En verder ben ik bezig om te kijken of ik niet wat meer naar het buitenland kan. Want mm-hmm. het Nederlandse kunstklimaat is in die zin ook wel beperkt. En ook in de oude manieren beperkt, vind ik persoonlijk. Ik hoop niet dat ik iemand beledig. Maar dus dan is de buitenlandse markt is wel interessant, ja.
2: Ja. Nou, zei je straks van, je hebt geen kunstopleiding gedaan. En dan moest je toch ergens iets voor inhalen op een of andere manier. Is het eigenlijk geen voordeel als je geen kunstopleiding gedaan hebt? Dat je toch wat meer open-minded nog bent?
0: Ja, ik denk ja en nee.
2: Nou haal ik de hele kunstwereld over mijn nek. Hè? Maar
0: ja, nou, ik denk, ik moet zeggen dat het nog steeds wel... kietelt om ooit een kunstopleiding te gaan doen. Omdat het me überhaupt gewoon heel leuk lijkt om een opleiding te doen waar ik echt een passie voor heb. Mm-hmm. Dus daar zit ik zelf nu wel naar te kijken om dat dan eventueel als een master te gaan doen.
2: Oh ja, okay, ja.
0: Maar ik denk aan de andere kant, stel je wordt in bepaalde denkhokjes gestopt, mm-hmm. terwijl jouw brein anders werkt, mm-hmm. dan kan het wel beperkend werken.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat je je daarin gewoon lekker moet verzetten.
2: Ja. Zo is het. Ik ben even voor de goede orde. Ik ben trotse vader van twee kinderen die kunstopleiding hebben gedaan allebei. Ja. Dus ik zie dat het heel veel oplevert en heel mooi is. Ja. Wat is je laatste vraag?
1: Nou, ik heb eigenlijk geen vragen meer. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de opening.
2: Zeker, en die is 23 februari bij het IBB. Ja. Bij de Capriles Kliniek. Altijd even de auto buiten zetten daar met parkeren. En fijn dat je er was vanmiddag.
1: Ja,
2: en heel veel succes met de laatste zaken voor de expositie. En dan zien we dat met heel veel plezier tegemoet.
0: Ja, leuk.
2: Bedankt.
1: Bedankt. En dan eindigen we het programma vandaag met onze kunst- en cultuuragenda. Zoals altijd hebben we een gevarieerde selectie voor je klaarstaan van wat er de komende tijd allemaal te beleven valt op Curaçao. Van inspirerende exposities en intieme boekpresentaties tot bruisende festivals, culinaire pareltjes en verrassende natuuruitjes. Organiseer jezelf iets bijzonders en wil je het delen met ons publiek? Mail ons naar info@uidekunst.org en misschien hoor je jouw evenement binnenkort terug in onze agenda. Laten we snel kijken wat we deze week op de agenda hebben staan.
2: Ja, we zeiden het al even in de intro. Hè? We zitten midden in het carnavalsprogramma. Vanavond vindt de tienerparade plaats van 6 uur tot 11 uur 's avonds. En de route loopt zoals gebruikelijk in de richting van het centrum en eindigt op het Brionplein. Mm-hmm. En op zaterdag 14 februari verplaatst het carnaval zich naar Bandenbouw. Met de Bandenbouw carnavalparade van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds langs de Caminda Prospero Poporoio richting Barber. Mm-hmm. En dan het hoogtepunt natuurlijk komende zondag is het carnaval van de Gran Marcia, de grote parade, op zondag 15 februari van 11 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds met dezelfde route als de tienerparade. En dan tot slot zijn er nog 2 afscheidsparades, maandag 16 februari van 2 uur 's middags tot 8 uur 's avonds voor de jongeren en de tieners. En dinsdag 17 februari van 6 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Ja, misschien wel de meest populaire lichtjesparade voor de volwassenen.
1: Zeker weten. Prachtig, ja. En voor de niet-carnavalliefhebbers hebben we natuurlijk ook een aantal andere items op de agenda. Voor de vroege vogels en natuurliefhebbers is er op zaterdagochtend 14 februari een bijzondere Valentine Walk and Hike met Melissa Josefa van Curaçao Rocks Walk Hike You Will Like. De wandeling start om 6:30 ochtends bij de Marijke Trail in Soto met als start- en eindpunt Groot Santa Marta Kavel 27. Tijdens deze hike wordt er gewandeld en geklommen met prachtige uitzichten vanaf Cerro Pilar. Je loopt langs oude slavenmuren, door de rooi, langs de zoutpan met de ingezetenen richting Playa Sa en zelfs langs een grote grot. Neem een rugtas mee, voldoende water en iets te eten en natuurlijk de zonnebrand. Aanmelden kan via WhatsApp bij Melissa op 521-2124 en dan kan ze je ook vertellen over de kosten om mee te doen.
2: Ja, en dan hebben we ook nog een indrukwekkende tentoonstelling bij Landhuis Bloemhof. Mm-hmm. En die loopt tot en met 14 maart, is de tentoonstelling te bezichtigen. En de naam van de tentoonstelling is Oleum Shell Isla de Corsau. Te zien van Tinkerbell, de kunstenaar.
1: Ja.
2: Voor dit project deed Tinkerbell in 2024 en 2025 uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis en de blijvende impact van de Isla-raffinaderij en het asfaltmeer op Curaçao. Met industrieel afval dat door de Shell is achtergelaten, maakte zij haar eigen verf, waarmee zij mangrovenbossen schilderde, die ooit bloeiden op de plek van het huidige asfaltmeer. Naast de schilderijen zijn er ook foto's en fysieke materialen uit het asfaltmeer te zien, wat een zeldzaam inkijkje geeft in een vaak onzichtbaar deel van Curaçao, van de Curaçaose industriële geschiedenis. En het is eigenlijk nog een schande dat het asfaltmeer nog bestaat.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, en dan op vrijdag 27 februari hebben we een bijzondere avond bij Keizershof Luna Blauw te Otrabanda. In het theater Norman de Palm vindt een speciale documentaire vertoning plaats, gevolgd door een feestelijke Latin Out Night. Het begint om 5:00, documentaire start om 5:30. Met toestemming van meneer Oster wordt deze filmvertoning op een hele bijzondere locatie mogelijk gemaakt. En direct na de film is er een programma met Latijnse sferen. Met onder andere Latin Out Night met Son CC Live on Stage. Dresscode is Cubaans. Heren moeten minimaal een hoed dragen. En de dames die weten altijd wel wat ze moeten dragen. Ja. Gratis entree, dus neem vooral vrienden mee. Aanmelden kan via info@keizershofcuraçao.com.
2: Ja, hartstikke leuke activiteit. Ja, heb je nu zelf iets voor de kalender? Of wil je gast zijn bij Michene en mij? Mail dan naar info@uitdekunst.org. En Uit de Kunst wordt mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds Caribisch Gebied. Daar zijn we altijd heel blij mee. Het zit er weer op, luisteraars. We gaan een hele mooie carnavalsperiode nog in. Heel veel plezier daarvan. En te autre ciment.
1: Bon carnaval.